0: Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. We zijn inmiddels in les 24 beland. We zijn al bijna op de helft, maar we hebben nog een aardige weg te gaan. In de afgelopen twee weken hebben we het gehad over zowel de naam van Jezus en welke deze naam vertegenwoordigt. Hè? De naam van Jezus vertegenwoordigt de koning der koningen, de heren der heren, onze majesteit, emperor of the universe. En wij hebben volmacht gekregen om uit te gaan in zijn naam als ambassadeurs, als koningen en priesters. Om op deze aarde uit te gaan in de naam van Jezus. En alles, alles is onderworpen aan de naam van Jezus. En alles wat wij gebieden in de naam van Jezus, moet daarom ook gehoorzamen aan de naam van Jezus. En dat is natuurlijk geweldig dat hij ons die autoriteit heeft gegeven. En dat we nu autoriteit hebben in Christus. En autoriteit is macht. Maar we hebben geen macht gekregen om boosaardig te regeren of mensen ons te laten dienen. We hebben macht gekregen om andere mensen te dienen. En om mensen vrij te maken van de grip van de duisternis en vrij te maken van de boze. Om mensen te bedienen in de waarheid. En dat mogen wij doen in de naam van Jezus. En dat is onze autoriteit in Christus. Hè? Dat wij namens het koninkrijk van God op aarde Jezus mogen vertegenwoordigen bij de mensen. En hen en onszelf mogen bewaren voor de boze en voor de aanvallen van de boze en de vurige pijlen van de boze en ga zo maar door. En dat is natuurlijk een geweldig geschenk dat hij ons gegeven heeft, met ook een hele grote verantwoording. Want ik denk niet dat ik iets nieuws zeg als je weet dat er ook wel mensen zijn, zonder dat ik mensen wil oordelen verder of zo, maar dat er gewoon mensen zijn die de naam van Jezus misbruiken voor allerlei zaken, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele trieste, trieste bedoeling, om het maar zo te zeggen. Want ik bedoel, de naam van Jezus is de mooiste naam op de hele wereld. Het is de mooiste naam die er is. En er zit zoveel in die naam. En die naam heeft zoveel voor ons gedaan. Jezus heeft zoveel voor ons gedaan. En in die naam mogen we leven in overwinning. Mogen we leven in vrijheid, in voorziening, in rust en vrede. Weet je net? En we hebben die naam gekregen om niet. Hij heeft ons volmacht gegeven in die naam om niet. Niet omdat wij zo goed zijn of omdat we ook maar iets verdienen. Maar gewoon omdat hij zo goed is. In zijn ongekende genade, in zijn onvoorwaardelijke liefde heeft hij gezegd. Weet je wat? Ik neem de macht terug over deze aarde. En dan geef ik jullie de macht om in mijn naam te regeren als koningen en priesters over deze aarde. Om de mensen te bedienen vanuit het koninkrijk van God. Hè, om dienstbaar te zijn aan de wereld. En om de mensen vrij te maken van de duisternis en de werken van de duisternis te verbreken. Dat is enorm mooi natuurlijk, dat we die naam boven alle namen tot onze volmacht hebben gekregen. Daar mag je never nooit geen misbruik van maken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de naam van Jezus als vloek in de mond nemen. Ik zou niet zeggen dat ik dat zelf nooit vroeger ook heb gedaan. Toen ik nog helemaal niet wist wat die naam betekende, was het een gewoonte om die naam in je mond te nemen als een vloek. Maar als je eenmaal weet wie die naam vertegenwoordigt, man, dan heb je alleen maar ontzag. Ontzag voor zijn naam. Dus, en nou ja, in ieder geval, daar hebben we het over gehad de afgelopen twee afleveringen. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het onderwerp genezing. Ook weer een ongelooflijk veel besproken onderwerp en thema in het lichaam van Christus. Met heel veel verschillende opvattingen, misopvattingen. Met heel verschillende ideeën en ingangen en uitgangen en ga zo maar door. Er is enorm veel over te doen. Hè? De ene die zegt ziekte is van God. Hè? Hij doet het je aan om je te testen. De ander zegt, nou, God wil je wel genezen, maar alleen als je geen zonde hebt in je leven. En de ander zegt van, nou, weet je, de ene keer geneest God wel, de andere keer geneest God niet, afhankelijk van hoe zijn pet staat. Of, nou, er gaat zoveel over rond. En dan heb je heel veel onderwijs over 10 stappen naar genezing. Of 3 stappen om het weer kwijt te raken. En ga zo maar door. Nou, daar kunnen we natuurlijk veel over hebben. In de volgende les zal ik 4 punten aangeven die belangrijk zijn in gebedsbediening. Want daar ga ik het in de volgende les over hebben met jullie. Maar er zijn geen 10 stappen naar genezing. Er is 1 stap naar genezing en zijn naam is Jezus. Halleluja. Dus ik begrijp wel dat je dan een bepaalde... Er zijn allemaal bepaalde aspecten en allerlei dingen. Ga zo maar door die allemaal mee kunnen spelen. Waarom wel, waarom niet en hoe dan zo en hoe dan dit en hoe dan dat. Nou wil ik het eigenlijk allemaal niet over gaan hebben. Want er is al genoeg materiaal over. Dus dan kun je dat mooi gaan lezen. Ik wil het gewoon gaan hebben over hoe genezing Gods wil is. En want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als we eenmaal begrijpen dat het zijn wil is... Dan doen we er niet meer moeilijk over als er genezing ter sprake komt. Of als je voor genezing bij God komt. Of als je gelooft voor genezing van een ander of wat dan ook. Dan doe je daar gewoon niet meer moeilijk over. Kijk, belangrijk is om gewoon om te begrijpen dat God helemaal niemand ziek wil hebben. En dat ziekte totaal niet van hem komt. Maar dat het van de duivel komt. Hè? En ziekte in het algemeen is vloek. En het is demonisch. En Jezus is onze enige uitweg van die vloek. He, dus ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken naar het woord van God. En dat zichzelf laten uitleggen. Want we kunnen er allemaal over speculeren. Maar als je gaat speculeren of als je gaat beredeneren of gaat filosoferen. Dan wijk je af van het woord. Zeg maar. Dus je moet gewoon kijken wat zegt het woord. En het woord legt zichzelf uit. En dan kunnen we de dingen die we zeggen onderbouwen vanuit het woord. Als je het niet kunt onderbouwen vanuit het woord. Dan kun je het beter niet delen. Maar in Galaten 3 vers 10 daar staat... Allen die uit de werken van de wet zijn, die zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus iedereen die uit de werken van de wet is, is onder de vloek. Dus als je onder de wet bent, ben je onder de vloek. Want de wet is een vloek. De wet is een vloek. En dat, voor sommige mensen is dat misschien helemaal nieuw om te horen, maar het is letterlijk... Een vloek. Want niemand kon zich namelijk aan die wet houden. He, dus die wet die was continu, als je probeerde om aan die wet te houden, je ging continu op je smoel en je kwam erachter van ik kan me gewoon helemaal niet aan die wet houden, zeg maar. En dus er waren misschien wel mensen die zich aan veel van de bepalingen en verordeningen konden houden. En ze kwamen heel dichtbij, ze deden heel erg hun best. En weet je, ze hielden voor een hele lange tijd vol om zoveel mogelijk van de wet te proberen te vervullen. Maar tegelijkertijd ja, faalden ze toch weer op 1 of 2 punten. Want niemand kan de hele wet houden. En dan heb je heel erg je best gedaan om die wet te houden. Maar uiteindelijk baat het je nog niets. Want de Bijbel zegt in Jacobus 2 vers 10... dat als iemand de hele wet in acht neemt, maar op 1 punt struikelt... dus gewoon 1 fout maakt van de 1000 dingen, 1 fout maakt, zeg maar... die is schuldig geworden aan alle geboden. Die is gewoon schuldig geworden aan alle geboden. Dus je kan nog zoveel goed doen. Je kan je aan nog zoveel regels proberen te houden. Maar als je 1 misstap begaat. 1 misstap. Dan ben je net zo schuldig aan de hele wet als ieder ander. Dus stel dat je hebt je leven lang heb je alles goed gedaan. Je hebt alles perfect gedaan. Alles heb je gedaan volgens de wet. En God zegt doe dit niet, doe dat niet. En doe zus niet en doe zo niet. En dat mag je niet doen en dit mag je niet doen. En dat mag je niet doen. En ga ze maar doen. En je hebt eigenlijk aan al die wet en al die regels en al die verordeningen gehouden. Je hebt helemaal, hoe noemen ze dat, onberispelijk gewandeld als het ware, zeg maar. Maar je hebt 1 keer gedacht van zo, dat is een mooie vrouw. En je verlust jezelf van haar. Of je hebt 1 keer tegen iemand gezegd... nee, het is niet zo, terwijl het wel zo was. En je dus een leugen hebt verteld. Of je hebt 1 keer gedacht van je buurman van vent zak in de kak. Weet je, of weet ik veel wat. Weet je, dan ben je al gewoon schuldig aan de hele wet. Aan de hele wet. En dan ben je gestruikeld voor de hele wet. En als je gestruikeld bent voor de wet, ben je te veroordelen. Want als je de wet overtreedt en je bent dus een wetsovertreder geworden... dan volgt er automatisch kataklima. Klima is een overtreding van de wet, is een crime. Zeg maar. Het maakt niet uit wat het is, of het nou een leugen is, of een diefstalletje. Of wat het ook is, wat het ook is. En ieder mens, de paus, de president, kan me niet schelen wie je bent. Iedereen heeft de wet overtreden. Niemand is vrij van zonde. Niemand is rechtvaardig door de wet. Omdat we allemaal gezondigd hebben. Niemand uitgezondigd. En er kan ook niemand van door de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Dat staat in de Romeinen 3 vers 20. Romeinen 3 vers 23 kun je dat lezen. Weet je dus. Het maakt niet uit wie je bent. Iedereen heeft die wet overtreden, zeg maar. En je kan je eigenlijk aan zoveel dingen houden. Maar als je op 1 puntje gestruikeld hebt, dan ben je gewoon net zo schuldig geworden. Dan ben je schuldig geworden. En je overtreedt de wet, dat is klima. En als gevolg van die klima kom je op Van Crima kom je op Catacrima. En Catacrima is eigenlijk de veroordeling. Catacrima is de straf die volgt op de Crima. En op het moment dat jij dus de wet overtreedt, heb jij een crima begaan. En tegelijkertijd volgt daar dan catacrima, dat is die veroordeling. Er is gewoon veroordeling. Als jij probeert je eigen aan de wet te houden en op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig geworden aan de hele wet. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou, de wet is dus gewoon een vloek, want niemand kan zich aan die wet houden. En iedereen die onder de wet is, is dus onder de vloek. Hè? Gelaten 3 vers 10. Nou, hoe heftig is het om te weten dat er gewoon zo ongelooflijk veel christenen zijn, miljoenen over de hele wereld, die proberen om die wet te houden. Terwijl die ten eerste helemaal niet gegeven is aan de christenen of aan wie dan ook. Hij is gegeven aan de Joodse mensen, aan de Israëliërs, zeg maar. Maar zij denken dan toch dat ze dat moeten gaan houden. Ze zijn zichzelf tot wet geworden, omdat ze zo menen dat ze God gunstig kunnen stemmen en gerechtvaardigd kunnen worden uit het werken van de wet. Weet je, hebben hier zeg maar in Brazilië missiereizen en dan trainen we christenen en mensen van bijbelscholen en dat soort dingen, zeg maar. En er was hier een dame en die... En die zei van, ja, ik eet geen varkensvlees. Dus dan moesten dan iedere keer als ze wat eten aan het maken waren en er was varkensvlees, dan mocht zij geen varkensvlees. Dus ik vroeg aan haar van, ben je allergisch? Weet je, of waarom mag jij geen varkensvlees eten? Nou, zegt ze, dat staat in de Bijbel. Weet je, dat varkensvlees is onrein. Dus ik zei, oké, dus jij wil dat varkensvlees niet eten omdat God zegt dat je dat niet mag eten. Zeg maar, en daarmee probeer je dan zeg maar je aan die wet te houden. Ja, zei ze. Ik zeg, nou, zullen we even gaan kijken wat voor wetten er nog meer in staan? En zo ging ik een klein lijstje met haar langs. Ik zeg, doe je dit ook allemaal? Nee, zegt ze, die dingen doe ik allemaal niet. Ik zeg, nou, het is heel simpel. Als je probeert om de wet in acht te nemen, maar je op één punt struikelt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Of je bent onder de genade van God en je bent vrij van de wet. Of je plaatst jezelf onder de wet en dan ben je niet, vrij van de wet. Dan ga je proberen om het zelf te doen en het zelf te rechtvaardigen. Dat gaat je ook niet lukken. Dus je kan wel geen varkensvlees eten, maar als je daarnaast, weet ik veel, katoen en linnen door elkaar heen draagt, is dat ook een overtreding van de wet. En ga zo maar door. Weet je, en ja, dus uiteindelijk, ik denk dat het een dag of twee duurde. Toen zat ze lekker aan de carbonaatjes en de sperrips. Maar het is gewoon bizar hoe je jezelf tot wet kunt worden. Hey, hoe je jezelf dingen op kunt leggen zonder dat iemand je ze oplegt. Weet je. Het hoeft niet eens uit een of andere traditionele of wettische kerk te komen. Nee, je kunt het je gewoon jezelf opleggen. Weet je? En omdat je gewoon denkt van ja, ik moet dit doen, want dan kan ik God gunstig stemmen. Of ik moet dat doen, dan kan ik God gunstig stemmen. Jij kan God niet gunstig stemmen, God is gunstig. En hij is gunstig gestemd naar jou. Halleluja. Het is al betaald, weet je? Dus je hoeft het niet te doen. Als je dat allemaal probeert te doen, dan zegt de Bijbel dat je dus onder de vloek bent. Als jij wettisch bent, allerlei oud-testamentische regels en wetten die je probeert te houden, dan breng je jezelf gewoon onder de vloek. Gelaten 5 vers 4 zegt Paulus. En Paulus die trekt flink van leer in gelaten. Hoor. Want hij zegt van, weet je, zijn jullie helemaal betoeterd? Dat zijn jullie met de genade begonnen en dan eindigen jullie nu onder de wet. Wat je door geloof hebt ontvangen, ga je nu proberen te eindigen met werken. Weet je, wie heeft jullie betoverd? Weet je, zo begint hij gewoon. Hij is heel heftig. Weet je. En hij zegt ook nog eens een keer, als iemand anders een ander evangelie verkondigt dan dat wij u verkondigd hebben, of het nou engelen zijn of mensen zijn, dan maakt niet uit wie het is, die zij vervloekt. Als je een ander evangelie verkondigt dan dat wij verkondigd hebben. Een evangelie van genade, een evangelie van vergeving, een evangelie van vrede en verzoening met God. Op basis van het offer van koning Jezus. En niet op basis van al die andere onzin die daar buiten valt, zeg maar. Weet je, dus Gelaten 5 vers 4 zegt Paulus. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Moet je voorstellen. Dat als jij probeert je eigen door de wet te rechtvaardigen, wat het ook is waar je eigen aan probeert te houden, hoe klein het regelt, zoals ik wel of geen varkensvlees eten, wat dan ook. Als jij gaat proberen om je eigen door de wet te rechtvaardigen voor God, en ik doe dit en als ik dit doe, dan vindt God mij oké, en dan stem ik hem gunstig en dan word ik rechtvaardig, ben je uit de genade gevallen en ben je van Christus losgeraakt. Dat moet je niet willen. Weet je, dus wat betekent het als je onder de vloek bent? Wat betekent dat? Wat gebeurde er als je onder de wet was en niet bleef bij alles wat de wet opdroeg? En dan werd je blootgesteld aan alles wat in Deuteronomium 28 vers 15 tot en met 68 staat. Nou, even omwille van de tijd zal ik alleen lezen van vers 15 tot en met 21. Maar het is een en al hetzelfde laken en pak. Daar staat, daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw bakdrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land. De dracht van uw koeien en dat jonge van uw kleinvee. Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. De Heere zal de pest aan u laten kleven totdat hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, met korenbrand en meeldauw die u achtervolgen zullen totdat u omkomt. En zo gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door. Het is heftig. Absoluut mega heftig. En eigenlijk kun je gewoon stellen dat alle ziekte en alle ellende die in deze wereld is, dat alles wat er zou kunnen gebeuren hier op deze aarde, ook jouw deel zou kunnen zijn als je niet blijft bij alles wat de wet jou voorschrijft om dat te doen. Dus als jij de wet wilt houden, bedenk dan dit. Dat als je dat probeert en op één punt struikelt, je schuldig bent geworden aan de hele wet en jezelf plaats onder de vloek, terwijl je onder de genade bent en onder de zegen bent, jezelf plaats onder de vloek en daarmee kunnen al deze dingen in jouw leven komen. Nou, er staat in de herziene statenvertaling dat God deze dingen zal zenden, maar in de grondtekst heb ik ontdekt dat er niet staat dat hij het zal zenden, maar dat deze dingen je zullen overkomen. Zoals we in Deuteronomium 28 vers 15 kunnen lezen, daar begint het namelijk mee. De tekst zegt van dat al deze dingen over u zullen komen en u zullen treffen. Hè? Dus ik lees nog één keer voor. Dat als je de stem van de Heere God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Hè? Dus het overkomt je, zeg maar, omdat God bij het overtreden van de wet niet meer tussen jou en de vloek kan instaan. Tussen jou en alles van deze gevallen wereld kan instaan. God kan jou niet meer beschermen. Je bent niet meer onder zijn verbond. Je bent niet onder zijn bescherming. Dus dat betekent niet dat God je straft omdat je deze dingen doet, maar omdat hij je dan wettelijk niet meer kan beschermen tegen deze dingen, want je bent onder de vloek, zeg maar. Nou, aan zonde gelijk staat de dood. En de dood, zoals ik eerder al aangaf, houdt zowel ziekte, ellende, armoede, pijn, verdriet in als zowel de fysieke dood zelf. Dit is wat allemaal voortkomt uit de vloek en wat voortkomt uit de zonde. Maar God maakt niet ziek. God zendt geen ziekte in jouw leven. Hij zendt geen vloek in je leven. Hij staat niet dingen toe in jouw leven om je te testen of weet ik veel wat. Want even kijken of je dit wel kunt dragen of dat niet kunt dragen. Nee, die dingen zijn allemaal in de wereld gekomen. Die ziektes en ellende en weet ik veel wat, is allemaal in de wereld gekomen door de zondeval. En zijn dus een gevolg van zonde. Niet als straf van God, maar als gevolg van zonde. Dus de duivel die bracht zonde en daardoor de dood, daardoor ziekte, daardoor ellende en daardoor zwakheden en ga zo maar door in deze wereld. Dat kwam door de zondeval. Dat kwam doordat de mensen buiten de hof geplaatst werden, buiten de bescherming geplaatst werden, buiten het verbond met God geplaatst werden. En God gaf ze een wet en als ze buiten die wet waren, dan werden ze blootgesteld aan al die dingen die buiten Gods bescherming en buiten Gods verbond aanwezig zijn in deze wereld. Dat is wat er is. Weet je, maar het is de wil van de Vader dat wij in goede gezondheid leven en niet onderworpen zijn aan de kwalen en de ellende van deze wereld. God wil dat helemaal niet voor jou en voor mij. Dus de wereld heeft met allerlei toestanden te dealen, maar wij als kinderen van God hoeven hier niet meer mee te dealen. Wat geldt voor de wereld, dat geldt niet meer voor jou. Dat geldt niet meer voor mij, want we zijn niet meer van deze wereld. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld. Dus als de wereld crisis heeft, hoeven wij dat niet te hebben. Als de wereld in angst leeft en in verslagenheid leeft, kunnen wij in de overwinning staan en in zijn perfecte liefde leven. Terwijl de wereld gebonden is in verslaving en depressies, kunnen wij daar geheel vrij van zijn. En terwijl de wereld machteloos slachtoffer wordt van de duisternis en alles wat daarbij hoort, zijn wij juist meer dan overwinnaars door hij die in ons is. Waarom? Omdat wij niet onder de vloek zijn, maar wij zijn onder de zegen. Wij zijn nu onder de vleugels van koning Jezus. Wij zijn nu onder het bloed van koning Jezus. Wij zijn nu onder een nieuw verbond, een beter verbond, dat ons vrij heeft gemaakt van de vloek van de wet. Jij en ik zijn vrij van de vloek van de wet. Dus ga hem alsjeblieft niet proberen te houden, die wet. Want anders breng je jezelf weer onder de vloek. En dat wil je niet. Je bent onder de zegen. Je wil het niet zelf verdienen, want je kunt het niet zelf verdienen. Je hoeft het ook niet zelf te verdienen, want Jezus heeft het voor jou gedaan. Je hoeft dat alleen maar te ontvangen. Je hoeft alleen maar je armen op te heffen en te zeggen: Heer, hier ben ik, ik geef mijzelf over aan u. En ik wil gewoon wat u van mij tot stand heeft gebracht. Ik weet dat ik het niet kan in mijn eigen kracht. Ik kan in mijn eigen kracht mezelf niet rechtvaardigen. Ik kan niet voor uw troon van de genade komen in mijn eigen goede werken, in mijn eigen dode werken. Ik kan niet voor u komen op een basis van mijn eigen gerechtvaardigheid of rechtvaardiging. Er is helemaal niks waarin ik kan roemen. Ik wil ook niet proberen dat te doen. En ik wil ook niet maar gaan proberen te houden aan allerlei regeltjes en wetten om u gunstig te stemmen. Ik wil gewoon die genade. Ik stel mijn geloof in die genade. Ik stel mijn geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. Ik stel mijn vertrouwen in het offer wat Jezus van mij gebracht heeft. Weet je, dat is hoe je tot God moet komen. En dan ben jij, als je dat doet, onder de zegen. Je bent onder de bescherming van de levende God. Kijk, in Psalm 107 vers 20 staat dat hij zijn woord uitzond, ons genas en ons bevrijdde uit onze grafkuilen. Nou, in het begin, in Johannes 1 staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, dit woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld, Johannes 1 vers 14. Dus Jezus was in het begin bij God, Jezus is het woord was bij God en het woord was God. Hè? Johannes 14 zegt Jezus van: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dus Jezus is het woord, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid, Jezus is het leven. En Jezus zond zijn zoon het woord uit. En Jesaja 55 vers 10 staat dat zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel en daarheen niet terugkeert, maar maakt dat ze de aarde doorvochtigt, dan maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen en zaad geeft aan de zaaier en brood geeft aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, spreekt de Heer van de legermachten. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe ik het zend. Jezus is het woord dat hij heeft uitgezonden. En zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Zijn woord zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe hij het gezonden heeft. En doen wat hem behaagt. En Jezus deed wat God behaagde. Jezus kwam, Jezus was voorspoedig en Jezus betaalde de prijs. Hij riep uit: het is volbracht. In Galaten 3 vers 13 staat dat hij ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dus wij zijn nu niet meer onder de vloek, want Jezus werd een vloek voor ons. Wij zijn nu bevrijd van de vloek door geloof, uit genade en wij zijn nu onder de zegen. In Galaten 3 vers 9 zegt Paulus: daarom, omdat wij nu niet meer onder de vloek zijn, maar onder de zegen, daarom worden zij die uit het geloof zijn, dus niet die uit de werken van de wet zijn of die uit de wet zijn, maar die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus ik ben onder de zegen. Jij bent onder de zegen. Je kunt zeggen: ik ben gezegend. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ziekte is niet voor mij. Verslaving is niet voor mij. Angst is niet voor mij. Zwakheden zijn niet voor mij. Depressie is niet voor mij. Vrees is niet voor mij. Armoede is niet voor mij. Vloek is niet voor mij. Ik ben onder de zegen. Ik ben onder de zegen. Familievloeken zijn niet meer voor mij. Ik ben onder de zegen. Al het oude is erbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ik ben onder de zegen in Jezus' naam. Halleluja. En omdat we onder de zegen zijn, is alles wat onder de zegen valt, is jouw deel geworden. 1 Korinthe 1 vers 20 zegt: zoveel beloftes van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in hem amen. Dus die zijn in hem ja en in hem amen. En als jij in hem bent, zijn ze dus voor jou ja en amen. Ben jij in Christus? Als je niet in Christus bent, moet je zorgen dat je in hem bent. Niet in de wet, niet in je oude mens, niet in je vlees, niet in je omstandigheden, niet in wat mensen van je zeggen, maar in hem. Word in hem gevonden, geworteld in hem, opgebouwd in hem. Weet je, en als jij in hem bent, ben jij onder de zegen. En dan zijn alle beloftes van God in Christus Jezus ja en amen voor jou. Opdat God verheerlijkt wordt als wij veel vruchten dragen. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt wanneer we veel vruchten dragen. Dat is wat Jezus zegt. Deuteronomium 28 vers 2 tot en met 14. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat: en al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal u geven dat u uw vijanden die u aanvallen, de u verslagen worden. Over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over uw gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geeft. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heere uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En dit doen wij omdat wij Jezus hebben aangenomen. Want dit is de wil van de God, dat zij geloven in de enige geboren zoon die hij gezonden heeft. En die geboden nemen we dus in acht. Weet je, en we gaan in zijn wegen. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan naar mij. Hij is de smalle weg die naar het leven leidt. En die weg hebben wij genomen. begonnen. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heere over je uitgeroepen is. Als jij wandelt onder de zegen, dan zullen mensen zien dat jij bij God hoort. Ze zullen zien dat jij de zegende gunst van God hebt in je leven. En zij zullen voor u bevreesd zijn. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven. Hij is een God van vermeerdering en increase en overvloed. In de vrucht van je schoot, in de vrucht van je veen, in de vrucht van je land, in het land dat de Heere uw vader u gezworen, de Heere uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen met alle goede dingen van boven. Halleluja. Door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. Niet een klein beetje werk, al het werk van je handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. En als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daar ga ik niet eens op in. Maar goed, weet je, er staat ook in Joshua 1 vers 8 van, dit boek met deze wetten, dit boek met deze beloftes, met dit woord, weet je, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, opdat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat, want dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Weet je, wij mogen gewoon God gaan vertrouwen en gehoorzaam geworden aan zijn woord en begrijpen dat wij onder de zegen zijn en dat alles wat onder de zegen beloofd is, elke belofte die er is, voor jou ja en amen is in Christus Jezus. Dus als jij niet meer onder de vloek bent, ben je automatisch onder de zegen. En ben je dus automatisch rechtmatig vrijgemaakt van alle ziekte en ellende die bij die vloek horen. Dat hoort niet meer bij jou. Dat hoort niet bij de zegen. Dat hoort bij de vloek. Maar jij bent niet meer onder de vloek. Jij bent nu onder de zegen. Dus Jezus kwam, Jezus overwon de dood. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Jesaja 53, weet je, door zijn striemen is voor u genezing gekomen. Dus genezing werd beschikbaar gemaakt voor jou en voor mij. Het werd voor jou en mij beschikbaar gemaakt toen Jezus voor ons tot vloek werd. En wij daardoor gezegend konden worden, zoals we dat net allemaal hebben gedaan. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Dat was voorzegd in Jesaja 53. In 1 Petrus 7, vers 24 staat dat, dat het ons genezing is geworden. Ja, dus genezing is eerst gekomen. Ja, dat was Jezus. En Jezus kwam om alles op zich te nemen. Alle ziekte, alle zwakheden, alle depressie, alle zonde, alle schuld, schaamte. En ga zo maar door de dood. Hij nam alles op zich. Zodat wij, dus hij werd een vloek, want vervloekt is iedereen die aan een hout hangt. Zodat wij gezegend zouden worden. Dat wij door het geloof gezegend werden met de zegen van Abraham. En omdat dat zo is, is de genezing die gekomen was voor ons geworden. Het is nu beschikbaar geworden voor jou en voor mij in Christus Jezus. Want wij zijn gevrijwaard van de vloek en gevrijwaard voor alles wat bij de vloek hoort. Het hoort niet meer bij jou en bij mij. Ik hoop dat ik een punt maak en dat je het begint te begrijpen. Jezus heeft alles betaald. Hij kwam niet om de werken van God te verbreken, hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. In 1 Johannes 3 vers 8 staat dat wie de zonde doet, die is uit de duivel. Nou, laat ik ook een heel klein zijstraatje innemen. Dat betekent niet dat als jij een keer een fout maakt of een keer een misstap maakt, dat je dan uit de duivel bent. Zonde is van de duivel. Maar we maken allemaal fouten. Maar wie de zonde doet, hè, dus consequent bezig is met zonde en daar geen moeite van en niet wakker over legt, dan weet ik wat allemaal. Die is uit de duivel, want de duivel die zondigt vanaf het begin. Maar jij bent niet uit de duivel, jij bent uit God. 1 Johannes 3 vers 8 zegt dat we uit God geboren zijn en wij kunnen niet zondigen omdat wij uit hem geboren zijn. Dat spreekt over onze wederom geboren geest. Maar goed, dat is een andere les. Maar er staat hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus hij is niet gekomen om de werken van God te verbreken, maar de werken van de duivel. Handelingen 10 vers 38 staat dat God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Satan is de onderdrukker, Jezus is onze genezer. De Satan is de vernietiger, Jezus herstelt ons. Jezus deed de wil van de Vader. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus iemand ziek maakte. Nergens in de Bijbel kun je lezen dat Jezus zegt van jij vindt het leuk om naar de vogeltjes te kijken. Oh, dan sla ik je met blindheid. Oh, jij vindt het leuk om te voetballen. Kom, dan trap ik je kreupel. Nee, nergens in de Bijbel zie je dat Jezus iemand ziek maakt. Hij genas iedereen. In Lucas 14, of Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Daar zie je dat hij in het begin van zijn bediening Jesaja 61 citeert. Hè? Van de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft en me gezonden om aan de armen de evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht zou mogen, om verslagenen weg te zijn in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Daarvoor heeft God hem gezalfd. Nou, nadat hij het gelezen had, zei hij: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En meteen daarna ging hij overal rond om al die dingen te doen die hij citeerde uit Jesaja 61. Hij genas de zieken, hij dreef demonen uit, hij predikte het goede nieuws en ga zo maar door. In Marcus 4 vers 23 staat hoe Jezus rondging. En Jezus ging uit. Hij trok rond in alle steden, gaf onderwijs in de synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. Weet je, dus dat is, Jezus deed wat hij citeerde uit Jesaja 61. Dat ging Jezus gelijk doen vanaf dat moment. Nou, Jezus zegt in Johannes 6, vers 38: ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus Jezus kwam niet om zijn wil te doen, hij kwam om de wil van de Vader te doen. En de wil van de Vader is dat zieken genezen, dat demonen uitgaan, dat de werken van de duivel verbroken worden, dat vrijlating komt voor de gevangenen en heling voor de gebrokenen van hart. Jezus gaat nooit tegen de wil in van de Vader. Hij deed juist zijn wil. Genezing is Gods wil. En we moeten dat gaan zien. We moeten zien dat genezing Gods wil is. En dat ziekte en gebondenheid niet van God is, maar van de duivel. En op het moment dat je dat gaat pakken en dat gaat snappen, ja, dan ga jij ziekte en ellende en vloek en verdrukking en zwakheden en dat soort dingen allemaal niet meer accepteren in jouw leven. Jezus betaalde alles zodat jij dat niet meer hoeft te betalen, niet meer hoeft te dragen. Het is volbracht. Jij bent volbracht. En het rest, het ontbreekt me de tijd om getuigenissen te geven hoe God mij boven natuurlijk heeft genezen door het woord van God van heftige dodelijke ziektes. Weet je, en ik ben over van genezen. Maar weet je, want ziekte is van de duivel en het is illegaal bij een kind van God. Jezus heeft ons namelijk verlost van de vloek. En wij zijn nu onder de zegen. Dus het is Gods wil dat jij gezond bent, omdat Jezus de vloek voor ons gedragen heeft en wij nu onder de zegen zijn en wij mogen staan op hetgene wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht in Christus Jezus. Genezing is Gods wil, Jezus deed de wil van de Vader. Amen, ik hoop dat je gezegend bent en heb je vragen of wat dan ook, stuur ons dan even een mailtje. En hopelijk tot een volgende keer. God bless you, doei doei.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing a teaching that I've been on for a number of weeks now, talking about harnessing your emotions. And I haven't got time to go back and rehearse or review everything, but basically I've just been talking about the very first point we made was that the Lord held us accountable for our emotions. Most people do not feel accountable. They would like to have good emotions, but they just feel like that it's totally dependent on what happens to them. And I debunked that from Scripture and showed you that God told you, gave you a command to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Jesus said in John chapter 16, verse 33, in the world you will have tribulations, but be of good cheer. I've overcome the world. So the very first thing I did was just show that emotions are not like the caboose that just follow whatever goes on in our life. They're more like the engine. I also showed that you conceive sin in your emotions out of James chapter 1. And then on our programs last week and all of this week, I've been talking about some differences between psychology and Christianity. And I know that this is offensive to a lot of people because our culture, even our Christian culture, has embraced psychology, and many of the attitudes that are promoted in psychology are promoted today without question, even among Christians, and that is not biblical. There is a huge difference between psychology's approach. For one thing, they say that it's just your environment. They don't exalt people to the position of being in the image of God and having an inner man that is able to overcome things. They look at you as nothing but an evolved animal and say that you are just a product of your environment. You can't help it. And this has led to so many wrong concepts in our society today where people are blaming others for everything that happens. Anyway, I went through a bunch of that in this previous teaching. What I want to do now is to talk about a fourth difference between true Christianity and psychology. And specifically, I'm going to be talking about self-esteem. And of course, self-esteem, even when I mention that, probably the majority of people watching this program just immediately say, but you're supposed to have a positive self-esteem. I don't believe you're supposed to hate yourself. I do agree with that. And I think that there are religious people that have gotten to the point that they put themselves down and they actually cultivate a culture of condemnation and guilt and unworthiness. And I believe that the New Testament just totally sets us free from that. And so I would agree with a portion of this statement that you aren't supposed to hate yourself, but the Scripture does teach that we are not supposed to esteem and glorify ourself either. Actually, as I get on further into this, I'm going to be talking and showing you from Scripture that the Bible teaches us Christ esteem instead of self-esteem. It teaches us to be confident of who we are in Christ, our new identity in Christ, this new man. But we are not supposed to revere and promote and be self-centered and selfish the way that it's being popularly presented today. And I know that these are radical statements, and there's probably many people who watch this program on a regular basis that you're saying, well, I've tracked with you up till now, but, and you have just bought into this that you are supposed to just really love yourself and feel good about yourself at all costs. If you believe that, it has some very, very negative effects in your life. And this is actually the source of all of your problems is your love for yourself. Again, I'm not talking about self-hatred, but I am talking about a proper esteem of self, a proper placement of your attention and focus on yourself. Let me just start reading some scriptures. And if you have any commitment to the Word of God at all, this should impact you. I hate to say this, but there's a lot of Christians. I just recently have had some things happen with people who are very good friends of mine. And I mean major, major differences of opinion on things. And as I begin to start reasoning with them out of Scripture, they just basically, well, the Bible is not infallible. It is not something that you can trust. And so if they have a feeling or something that is contrary to Scripture, well, then they just reject it. They only pick the pieces of Scripture that suit their position. And these are people who love God. These are people who are friends of mine. And I hate that. I think that that is terrible. For you to just, in a sense, what you do is make yourself God. You are the plumb line, and you decide what's proper and what's not proper. You don't have any authority outside of yourself, and so you just choose what you want. And I would say that that's basically the way that the vast majority of people are. Even a large segment of Christians are like this. They only take the Scriptures that fit what they want. And so, if you're one of those that the Word of God is optional to you and you only use it if it, you know, goes the way that you want it to, this may not impact you. But if you have any commitment to the Word of God as being the true Word of God, as being infallible, as being God's direction for us, well, then I challenge you with these Scriptures. And I'm going to just use a portion of this right here. Romans chapter 12, verses 1 and 2 are the verses that literally changed my life. When God gave me a revelation of this, it started everything. And then in verse 3, it says, "For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Now, again, there's a lot of things I could say right there, but one of the points I'm wanting to point out is that, again, psychology just pushes this self-esteem, and you have to feel good about yourself. You have to have this great opinion of yourself, and psychology goes to huge lengths to try and diminish any negatives And you've got to feel good about yourself. This has led to, in our society today, we don't anymore, give people awards for being the winner. Everybody's a winner. We don't want anybody to feel bad about themselves. And that's just not realistic. It's not healthy. And anyway, I'm going to mention that more. But this says that you need to not think of yourself more highly than you ought to think. This says that there is a right way to think about yourself. Again, I don't think we're supposed to hate ourselves. I think we are supposed to, in relation to our commitment and love to God, we are supposed to hate ourselves and our own life and our own desires. And I'll use a scripture on that in just a few moments where Jesus said that same thing. So relative speaking, relative to our commitment to God, well, then we ought to hate our own lives and anything else that we've got. But we aren't supposed to just think bad of ourselves. You know, one of the Old Testament scriptures says that you're supposed to love your neighbor as yourself. If you hate yourself, well, then that means that you are going to hate your neighbor. You are supposed to have a decent opinion about yourself. You know, what establishes your worth and value is what somebody is willing to pay for you. You know, you can take a little baseball card that you bought in a packet of gum. I remember when I was a kid, we used to buy gum and it'd have these baseball cards in it. We would trade the baseball cards. And the whole packet of gum and the baseball card cost a penny. And so it was less than one penny. And yet here we are decades later, though, and some of those cards are worth millions of dollars. Not because that the material in that card, the picture printed on it, is that special or anything. It's because this is what people are willing to pay for it. The value of something is determined by what people are willing to pay for that. And the very fact that God Himself sent Jesus to die for us places a value on us that is awesome. Every one of us. God thought you were worth the sacrifice of His own Son. So that places a huge value on you. So I'm not saying that you hate yourself, but I am saying that the way that we have had self-promoted, it is more important than anything else. You know, the average person, this old saying about how many people does it take to screw in a light bulb? The average person, it only takes one. Because you just stand there and hold it and the world revolves around you. I mean, that's the attitude that the average person has, is that they are the center of the universe and everything just revolves around them. They approach everything totally from a selfish standpoint. The scripture says that that's wrong. You are not supposed to think of yourself more highly than you ought to think. And that rubs psychology the wrong way. Here's another verse in 1 John chapter 2. In verse 15, it says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Now, that's a big statement right there. We could probably spend a lot of time defining

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Wauw, vanavond gaan we spreken over rentmeesterschap. In de lijn van, weet je, als je het hebt over voorspoed. Er is veel te zeggen over voorspoed. En er is een gebied wat God voor ieder van ons klaar heeft. En je ontkomt er niet aan hoe... Misschien zit je in een Nederlands denken of een armoede denken of wat voor denken dan ook. Maar je ontkomt er niet aan dat zeker op het gebied van financiën en geld... hebben we nodig dat wij ons denken vernieuwen en in lijn brengen met wat God zegt. We ontkomen er ook niet aan dat er ook heel veel mensen niet of nog niet functioneren... In de principes van God, ook op dit vlak. En ik heb in mijn eigen leven gezien dat je ook de plank flink mis kan slaan. Ik heb hier wel eens vaker over gedeeld. Ik denk niet in deze groep. Maar ik denk als je het hebt over rentmeesterschap. De principes van rentmeesterschap heb ik geleerd eigenlijk door echt vallen en opstaan. Hard vallen en dan weer opstaan. En ik heb ook gezien, als je in de principes van God wandelt... Dan is er ook heel snel herstel voor dingen die dan misgaan, ook in je financiën. En daar wil ik dus vandaag ook over spreken. Ik zal wat uit mijn eigen leven delen. Ja. Halleluja. Maar ik wil spreken over rentmeesterschap. Rentmeester, zoals je kunt zien... sommige teksten zullen misschien wel minder goed leesbaar zijn... maar dat zal ik dus de tekstverwijzing doorgeven... zodat je met me kan meekijken. Kijk, wat God verlangt, even waar we vandaag op gaan focussen... is wat het is om een rentmeester te zijn. We hebben allerlei beloftes, de zegen van de Heer en God. Maar God geeft ons alles wat hij ons heeft gegeven. God denkt vanuit het principe van rentmeesterschap. We gaan dat zien door de hele Bijbel heen. We gaan kijken naar de vergelijkenissen van Jezus hierover. En we gaan ook zien wat dat betekent voor ons eigen leven en onze financiële huishouding. Dat wij als het ware beheerders zijn gemaakt van datgene wat God ons heeft gegeven. Yes. En de rest gaan we zien door de slides. Amen. We gaan het dus hebben over je geld en je middelen beheren op Gods manier. Een rentmeester is hij die voor een eigenaar een goed beheert en de administratie voert. Hij die het zakelijke, met name financiële beheer voert over niet aan hem toebehorende vermogensbestanddelen. Niet aan hem toebehorende vermogensbestanddelen. Nou, wat ik vanavond wil doen, ik wil even starten met de feiten. De feiten van financiële situaties in mensenlevens. Ik heb zelf gezegd, door vallen en opstaan, door schade en schande heb ik dit zelf geleerd. Maar ook in mijn 19 jaar voorgangerschap heb ik gemerkt dat mensen soms op het gebied van financiën aardig klem kunnen zitten. En wat het effect daarvan is in mensenlevens. En ook dat, daarom begrijp ik, als je begrijpt hoe groot het effect is van geld, of het niet hebben, of het niet weten omgaan met geld. En je ziet de negatieve effecten ervan, dan begrijp je ook dat God daar een verlossingsplan mee heeft. Hij heeft een verlossingsplan voor ons geld. Maar er zijn ook principes, of niet voor ons geld, maar eigenlijk meer voor hoe wij als rentmeester omgaan met de middelen die hij ons toevertrouwt. Halleluja. Dit is van de Nibud. Wie heeft wel eens gehoord van de Nibud? Het Nibud. Voor het eerst. Kijk. Halleluja. Jij gaat openbaring ontvangen vanavond. Halleluja. Echt. Zegt. Halleluja. Hij is er helemaal klaar voor. Glorie. Dit is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Dit is een instituut in Nederland wat mensen helpt gewoon om op een goede manier met hun geld om te gaan. Maar ook in beeld brengt wat is die armoede, soms verborgen armoede bij mensen. En ook in Nederland, alhoewel we een enorm gezegend land zijn, hebben mensen armoede. Tekort. Nou, dit is 2018, komt omdat 2019 de gegevens die zijn nog niet klaar. Bij het Nibud hebben ze nog niet gepubliceerd. Maar 2018, daar zeggen ze rondom als je het hebt over het rondkomen, 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond. Nou, ik heb gemerkt, dit is niet anders in de gemeente van de Heer Jezus Christus. De percentages zijn niet anders. Het is tijd dat daar verandering in komt, maar de percentages zijn over het algemeen niet anders. En dat is eigenlijk erg. Maar dat heeft ook mee te maken dat wij zijn, en sommigen van ons zijn helemaal niet opgevoed met hoe we met geld om moeten gaan. Sommigen van ons wel. Sommige mensen, als er bijvoorbeeld vermogen is in de familie, en die wordt van generatie op generatie doorgegeven, dan over het algemeen, dan heeft dat prioriteit en word je meegenomen in principes van rentmeesterschap. Van je krijgt beheer ergens over, ook geld wat in de familie zit, en nou ben jij degene die daarvoor moet gaan zorgen. En dan heb je vaak is er een stuk onderwijs hoe je met geld om moet gaan. Je hebt ook ouders, er hoeft helemaal geen vermogen te zijn in je leven, maar je hebt wel de volgende generatie, je kinderen heb je meegenomen in hoe ga je met geld om. Maar in de maatschappij, zeker met Instagram, en als je die jongelui ziet, hè, ik heb heel wat jongelui thuis rondlopen. Maar als je jongelui ziet, ze kijken naar Insta en al die mensen die fancy dingen posten en zo. Ja, ik ben nog niet zo heel erg van Insta, ik moet nog een beetje ontdekken. Halleluja. Maar in ieder geval, sommige dingen loop ik hartstikke achter, joh. Maar in ieder geval, weet je, dan staat iemand die staat daar met zijn fancy kleding en allerlei merken. Ik heb het nog nooit gehoord, weet je, maar dat is het helemaal. En ik herinner me nog wel uit mijn tijd, dat ik voel me nog steeds heel jong. Maar toen ik echt jong was dan, nou zo hebben. Maar in ieder geval, weet je, dan zie je dus met die bepaalde kleding, bepaalde auto's, bepaalde stijl en een bepaalde manier meedoen met de rest. En al heel snel komen mensen in financiële problemen. Ik las een onderzoek ook vandaag toen ik hiermee bezig was. Dat ook jongeren op school, in het voortgezet onderwijs, ook heel veel daarvan zitten al financieel moeilijk. En ouders zitten ook financieel moeilijk soms, vanwege die jongelui. Maar in ieder geval, in het Engels noemen ze het ook wel keeping up with the Joneses. Dus een beetje, je moet een beetje, je kijkt naar je buren, weet je, family Jones. En dan moet je aan voldoen. Je kan niet zo zijn in de straat, dat iedereen, weet je, heeft een dure auto. En jij staat daar met je, weet je wel, Fiat Panda uit 1988. Dat moet, weet je, nee, dat kan niet. Schat, daar moeten we wat mee. Ja, maar daar kunnen we dat niet. Daar moet je geld voor hebben. Ja, linksom of rechtsom. Die Fiat Panda gaat vandaag weg. En er moet iets anders voor in de plaats komen. Ik noem maar even iets geks. Ik hou van Fiat Panda, hè. Maar uit 1988 reizen niet heel veel mee rond, hoor, heb ik ontdekt. Maar snap je? Maar in ieder geval, 2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond. 62% komt makkelijk rond. 38% komt moeilijk rond. Oké. Financiële problemen 2018 en 2019 deel 1. Net als in 2015 heeft het nog steeds 1 op de 5 huishoudens heeft betalingsproblemen. Omgerekend 1,35 miljoen huishoudens. Bij 8% gaat het om ernstige betalingsproblemen. Het type betalingsproblemen dat mensen hebben lijkt te verschuiven. 20% van de huishoudens heeft minder dan 1000 euro spaargeld. Dat betekent geen buffer. Je hebt geen opvang. Alles wat binnenkomt wordt uitgegeven. Is dat wijsheid? Nee, dat is geen wijsheid. Maar ikzelf, en ik zal gelijk even, voordat je denkt van hij gaat mij vertellen hoe het allemaal zit en hij heeft het altijd zo geweten. Genade van God is groot. Maar ik weet wat het is om deurwaarders aan je deur te hebben. Mensen omdat je gewoon openstaande rekeningen hebt en niet kan betalen. Ik was altijd een gever geweest vanaf het moment dat God in mijn leven kwam. Alleen ik wist niet altijd heel goed met geld om te gaan. Zelfs in mijn geven was ik niet altijd wijs. Dus in mijn geven was ik niet wijs. En ook in mijn bestedingspatronen was ik niet wijs. Tot het punt dat ik op een gegeven moment via creditcards en andere dingen had ik iets van 20.000 euro plus. Had ik op een gegeven moment schulden. En ik wandelde in geloof. En ik was gewoon, dit is bekeringstijd. En niet zo van, oh ja, jij was ook zo heidens. Nee, dit was halleluja. Ik was helemaal, diende de Heer met alles wat in me was. Maar ik wist niet goed de principes van hoe met geld om te gaan. En ik was een gever. Al die tijd ben ik een gever geweest. Er zijn momenten geweest, alles weggegeven wat ik had. Heere, u voorziet. En het is één ding om te vertrouwen erop dat God voorziet, maar het is een ander ding om te beseffen dat God jou ook een verantwoordelijkheid heeft gegeven om een goede rentmeester te zijn van de dingen die God je heeft toevertrouwd. En ik kwam daardoor beschaamd uit. Nou, de Bijbel zegt, alle die op hem hun vertrouwen hebben gesteld, zullen nooit beschaamd uitkomen. Dus ik wist één ding, het ligt niet aan hem dat ik beschaamd uitkom. Ik dacht dat ik heel dicht bij de Heer wandelde, dat deed ik ook. Maar zo kunnen we ook soms heel dicht bij de Heer wandelen. Dat kan ook op andere principes zijn. We kunnen heel dicht bij de Heer wandelen, maar bepaalde principes zijn niet helder. Of hebben we niet duidelijk, leven we in een soort duisternis. En de vrucht ervan is dus ook niet de zegen. En je kan de Heilige Geest en kracht en al die dingen in je leven hebben. Maar op bepaalde vlakken kun je volledig de plank misslaan. Dan gaat het helemaal niet goed. En Gods plan staat recht bovenaan. Hij wil dat het je goed gaat. Ook financieel, hij wil dat het je goed gaat. Hij wil dat je voorspoedig bent. Hij wil vermenigvuldigen wat je hebt. Hij wil je zegenen. Amen. Ja. Maar hij wil ook dat je leert, dat wij leren met elkaar om er goed mee om te gaan. Dat we trouw zijn in het kleine, zodat hij het meerdere aan ons kan toevertrouwen. En dat soort principes. Geldproblemen. 1,5 miljoen huishoudens heeft betalingsproblemen. 1 op de 5 huishoudens, 21%, heeft dusdanige betalingsachterstand dat er sprake is van betalingsproblemen. De helft heeft lichte problemen, 775.000 huishoudens, hè. En de andere helft ernstig, 710.000. Dus even een verhaal wat ik ga voorlezen. Drenthe en Lavrakas, dat zijn onderzoekers, onderzochten de relatie tussen creditcardschulden en stress. Ze stelden vast dat een hogere schuld tot inkomstenratio de fysieke gezondheid negatief beïnvloedt. En dit is een punt. En de vijand weet dit. De vijand weet, als hij je kan raken op je financiën, dat zal een gebied zijn wat onder aanval staat. Dus dat moeten we weten. En daarom moeten we ook deze principes goed. Je financiën zal onder aanval staan. Waarom? Omdat jouw financiën een machtig middel wat God wil gebruiken, ook om zijn koninkrijk te bouwen. Dus hij zal er alles aan doen, dat financiën ook. Hij zal proberen dat jij een mindset hebt die je weghoudt van voorspoed. En hij zal ervoor zorgen dat op de een of andere manier dat je misschien nou dan maar extreem doorslaan met niet goed om kunnen gaan met financiën. Of dat je als heel veel aan jou wordt toevertrouwd, dat je dan vervolgens vervalt in geldzucht. Hij probeert op allerlei vlakken probeert hij jou te laten ontsporen. De dief komt niet anders dan te stelen, roven en vermoorden. Dit is wat hij doet. En hij wil het ook doen door je geld. En dat zien we dus ook. We zien ook dat dus geld zorgt voor heel veel ellende bij heel veel mensen. Tot het punt dat het niet alleen gaat om geld meer. Het gaat om het geld en de stress om geld zorgt voor gezondheidsproblemen. Je denkt, ja, we moeten bidden voor iemands gezondheid. Maar het probleem is op dat moment, die persoon komt naar voren voor je gezondheid. En ik heb het. Maar het probleem ligt niet bij een gezondheidsding. Het probleem zit hem in de financiële sfeer. Wat spanningen brengt en vervolgens heel veel stress veroorzaakt. En op de een of andere manier, daardoor moet een oorzaak moet worden opgelost. En financiën is vaak, of kan een oorzaak zijn van ook gezondheidsproblematiek. Dat zien we hier ook. Naarmate mensen meer stress van de schulden ondervinden, wordt de fysieke gezondheid slechter. Mensen die meer dan een half inkomen per jaar aan schulden hebben, maken veel meer kans op overgewicht. Blijf even stil. Nee, gekkigheid. Osman, Ruger, Letsel, Drexel en Münster hebben de relatie. Ik zie wat mensen met elkaar praten. Ik keek bewust niet op naar iemand of zo, weet je. Ik keek gewoon. Weet je, heb je wel eens in de Bijbel staat een Sela. Dat betekent gewoon, neem even je rust. Neem even, denk even na. Laat hem even binnenkomen. Sela. Sela. Hebben even de relatie tussen problematische schulden en rugpijn aangetoond. Wie heeft die rugpijn? Nee, grapje. Nee. Problematische schulden en rugpijn. Van de mensen met problematische schulden heeft 80% rugpijn. Ten opzichte van 20% in de algemene populatie. Zeg je, waar hebben we het over vanavond? Het punt is, wat ik bedoel te zeggen, is hoe belangrijk goede, gezonde financiën zijn. Want je krijgt er rugpijn van. In het onderzoek. Het zijn gewoon onderzoekers die kijken naar de feiten, snap je? Je krijgt gezondheidsproblemen ervan. God wil dat het je goed gaat. Mensen die zeggen van, nee, maar God heeft geen plan met je geld. Die snappen niet welke plaats geld heeft, ook niet in het hart van God. God verlangt echt dat het heel voorspoedig gaat met je. Want hij weet ook, als dat geld niet op orde is en die middelen, zoals je met middelen omgaat, is niet op orde, krijg je stress. Je krijgt druk, je krijgt zorgen. En je probeert ook, sommigen van ons proberen dan, in plaats van dat we aan de slag gaan met onze financiën, proberen we steeds de zorgen weg te spreken. Nee, ik maak me geen zorgen. Ik werp al mijn zorgen op de Heer. Maar het punt is soms niet dat je je zorgen op de Heer moet werpen, maar je moet aan de slag met je financiën. Je moet misschien je bonnetjes gaan verzamelen. Misschien moet je gaan ontdekken dat je meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Nee, ik kijk niet naar mijn rekening. Ik kijk naar mijn hemelse rekening. Prijs de Heer. Weet je, het is af en toe ook goed om dus te beseffen alles wat God je geeft, daar ben je rentmeester van. En als er meer uitgaat dan wat er binnenkomt, dan gaat er na verloop van tijd gaan de dingen verkeerd. Hoe ontzettend fijn en gelovig je ook bent. Amen, ja, dat was het. Ja, dat was weer zo'n Sela-moment. Zie, dat was. De stress die het niet kunnen rondkomen met zich meebrengt, neemt de vorm aan van een constante druk, van spanningen, depressiviteit en uitzichtloosheid. Komen met die onderzoekers. Eentje ervan heet Disney. Grappig, hè? Spanningen en stress leiden vaak ook tot meer slapeloosheid, moedeloosheid, apathie en wanhoop. En sommigen van ons denken, die duivel van wanhoop moet weg. Nee, die duivel van wanhoop die is daar in je leven, omdat je niet geleerd hebt om een goede rentmeester te zijn van je financiën. Ik zeg niet dat het in elke situatie zo is. Er zijn ook mensen die door buiten jouw verantwoordelijkheid om zijn er allerlei dingen gebeurd. En je gaat misschien wel heel goed om met je financiën. Snap je? Maar ik wil zeggen, het is een reden. Er is een issue. We hebben een issue met financiën in onze maatschappij en ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dit heeft weer een negatief effect op de fysieke gezondheid en leidt tot verhoogd medicijngebruik, zeggen allerlei onderzoeken. Geld is een issue. Ja, ik moet het allemaal niet zo hebben van die voorspoed. Het punt is, het is deel van Gods verlossingsplan. Als het bij jou niet, ja maar nee, maar ik heb geen problemen met geld. Dan weet je, besef dan dat het voor anderen wel zo is. Het eerste ding, ik heb er vorige keer al over gesproken, Lucas 4 vers 18. De geest van de Heer is op mij, zegt Jezus, omdat hij mij gezalfd heeft om, het eerste is goed nieuws te prediken aan de armen. Dat is de eerste groep. in nood. Waarvan Jezus zegt, ik heb een oplossing voor jou. Wat betekent arm? Tekort. Je hebt te weinig, je hebt tekort. Je hebt gewoon, je komt niet goed rond, er is geen overvloed. Er is tekort. Jezus zegt, het is de eerste groep. Wij hebben het een beetje gemaakt, de laatste groep. We hebben een beetje van, weet je, het gaat niet om geld. Het gaat arm, weet je, we hebben zelfs arm hebben wij verheven tot een soort deugd. Tot een deugd van, hij heeft alles verloochend in deze wereld. Hij is straatarm, hij heeft geen stuiver om op te kauwen. Dat is een goddelijke man. Nee. Dat is juist de eerste boodschap waar Jezus zegt, ik ben gekomen voor goed nieuws voor de armen. En goed nieuws voor de armen is, daar kun je heel geestelijk over doen, maar het enige is gewoon dat er genoeg is. Dat je mag wandelen in dat er genoeg is en meer dan genoeg is. Jezus zegt niet voor niks, ik ben gekomen dat je leven hebt en dat in overvloed. Men zegt, ja, maar dat gaat niet over financiën. Als financiën buiten schot zou zijn gebleven, dan is het verlossingsplan niet compleet. Jezus is gekomen voor leven en overvloed. Als financiën daar niet een onderdeel van is, dan is het verlossingsplan van Christus zou niet compleet zijn. Andersom geldt ook weer dat mensen met problematische schulden minder geld hebben voor gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Ook daardoor zijn ze vaker ziek en is hun weerstand slechter. Dan kun je bidden totdat je een ons weegt. Nou ja, dat kan dus nog helpen. Een stukje gewicht. He, maar. Tjonge, joh. Het ligt gewoon aan deze groep hoor. Het ligt gewoon aan deze groep. Ik weet niet wat het is. Man. Maar het punt is, weet je, wat je erin stopt, dat gaat ook zijn effect hebben op je lijf en op je lichaam. Dat is gewoon nuchterheid. Voed jezelf met goede dingen. Wie kent dat boek, het Genesis-dieet? Ja? Oude Testament, verwerpen we meteen. Nee hoor. Nee. Maar daar staan principes in. Principes van, weet je, van hoe de schepping is gemaakt. En hoe God dat bedoelt. Dat al deze dingen van gezond eten en zo. En dan komen ze erachter dat. Sommige mensen kennen het niet. Het is ook niet een heel bekend boek. Ik heb het een keer gelezen. Het is echt wel. Het geeft echt wel goede inzichten. Suiker. Heel kort. Maar goed, ik ga hem toch even vertellen. Suiker. Ik ben altijd een zoete kou geweest. Hield vreselijk veel van suiker. Toen kwam ik op een gegeven moment ook achter dat alleen al in mijn koffie dronk ik maandelijks 600 klontjes suiker weg. Nee. Dus, en ik had op een gegeven moment ook daar gelezen, in het Genesis dieet staat, is een van de kopjes suiker, de witte dood. Dat is nog eens een bemoedigende titel. Dus, nou ja, ik las dat. En dit was zo'n waarheid die niet meteen binnenkwam. Weet je, dit was zo eentje van, weet ik niet. Maar goed, weet je, zo kan het soms. Na een periode, de Heer gaat met je aan de slag. Duurt soms even, maar op een gegeven moment, nee, de openbaring kwam binnen. Ik, ja, dat is niet goed. Spreek over witte suiker en dat, wat allemaal geraffineerd. Nou ja, ik heb er eigenlijk geen verstand van. Maar in ieder geval, daar staat, ik kwam er op een gegeven moment tot de realisatie, het is niet gezond. Ja, zeg iedereen, had je ook wel kunnen vertellen, hè? Dat denk je dan, hè? Dat denk je dan. Maar zo zijn er heel veel dingen, hè? Ja, dat had je ook wel kunnen vertellen. Maar als je het niet weet, of je zit in een soort patroon, dan word je gewoon blind. Vaak zijn we blind voor onze eigen patronen. We kunnen het bij een ander zo uitleggen. Zeggen, oh, weet je wat jij moet doen? Ja, ik zie het de hele tijd, joh. Daarom loop je vast, dat weet je meteen. Maar jezelf, we zijn vaak stekenblind. Als we onszelf willen, weet je wel? Als je onszelf willen analyseren, maar dat kunnen we allemaal niet. Profiteren over anderen, je leest. Brrr, je hele leven, verleden, heden, toekomst. Over jezelf? Heer, ik weet het niet. Leer jezelf kennen. Dus ik had die patronen en op een gegeven moment dacht ik van, joh, dat moeten we anders gaan doen. En toen ben ik gestopt dus met witte suiker. En gestopt sowieso met suiker. Ik probeer nou steeds weer, ik gebruik wel eens suiker, maar heel af en toe. Echt, het zijn nu 600 korreltjes, denk ik, per maand. Als ik eraan kom. Maar ik probeer maar te zeggen, je past dingen aan omdat je er kennis van krijgt en meer beseft, je bent rentmeester. En vanavond hebben we het over financiële vlak, maar ook van je lijf. Je bent een rentmeester. Je bent een rentmeester van je lijf en leden. God heeft het je gegeven. En dan moet je gewoon je weg in vinden. En niet wettisch in worden. Niet helemaal wettisch, helemaal doorslaan. Maar gewoon, je bent een renmeester van je lijf. Je hebt ervoor te zorgen. En ook je fysieke gezondheid, die is daarmee, dat is daarbij gebaat. Even kijken. Dus daardoor zijn ze vaker ziek en is hun weerstand slechter. Vanwege die, weet je wel, ze hebben geen minder geld voor gezonde voeding, gezonde levensstijl. Deze relatie tussen inkomen en slechte fysieke gezondheid is in diverse onderzoeken aangetoond. Ook Jacobi noemde deze relatie. In de eerste plaats zijn schulden aan stress gerelateerd en draagt stress bij aan ziekte. En in de tweede plaats leiden schulden tot een slechtere persoonlijke verzorging en gezondheidstoestand, gezondheidsonderhoud. Oké. Goed. Ga snel naar het woord van God. Nee, maar dit is die feiten. Soms moet je ook geconfronteerd worden met je feiten. Ik zal er heel open over zijn. Ik werd geconfronteerd met de feiten toen Mirjam in mijn leven kwam. En ik erachter kwam dat mijn financiële situatie bracht haar heel veel verdriet. Omdat zij, toen wij trouwden, toen met alles... Wij trouwden heel snel. Dat is een lang verhaal kort gemaakt. Maar in ieder geval, als me dat lukt... Maar in ieder geval, vanaf het moment dat wij omgang kregen met elkaar, gewoon de gesprekken begonnen te voeren, zeg maar, totdat we trouwden, zat 6 maanden tussen. En het punt is, wij trouwden en uiteindelijk kwamen we op een gegeven moment achter het punt dat achter die hele situatie van een optelling van allerlei schulden die er waren, op mijn naam en dus ook op haar naam. En mijn vrouw was echt zwaar, zwaar verdrietig daardoor. Zij heeft een hele andere achtergrond en had het ook op die manier. Er was juist iemand die heel goed met financiën omging ten opzichte dus van die fijne vent waarmee ze trouwde. Die dus, weet je, die had er een potje van gemaakt met al zijn goede bedoelingen en zijn juiste motivaties. Prijs de Heer, hou van de Heer met alles wat in me is. Maar die had er een potje van gemaakt. En dus, en mijn vrouw huilde. En dat was mijn muur. Dit was mijn clash. Ik dacht, dit kan niet. Dit gaat niet meer. Dit is echt heel erg. Wat hier gebeurt is eigenlijk echt heel erg. En in één keer besefte ik, ja, maar dat kun je toch elke dag beseffen. Ja, maar ik stond gewoon in geloof. Ik dacht, joh, dat komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Maar ik besefte gewoon ineens, wacht even. Dat is ook weer je bredere verantwoordelijkheid. Je hebt je een bredere, het is niet alleen jouw verantwoordelijkheid. Je hebt ook, in een huwelijkssituatie, heb je rekening te houden echt met elkaar ook. Dan moet je ook echt samen, moet je daar op een lijn mee gaan komen. Anders gaat financiën, gaat ook in je huwelijk een enorme negatieve, heftig ding kan dat zijn in je relatie. Het zou niet het eerste huwelijk zijn wat gaat stranden vanwege financiële issues. Dat is gebeurt veel hoor. Want dat zorgt voor enorme stress, spanningen. En dat heeft zijn weerslag op je relatie met elkaar. En jij ook altijd. En dat heeft zijn weerslag op je intimiteit. Wat je kunt doen. Als er geen intimiteit meer is, begint je huwelijk af te brokkelen. En voor je het weet... Financiën is belangrijk. Financiën op orde is belangrijk. Rentmeesterschap is bloedbelangrijk. Misschien heb je wel hulp nodig. Misschien heb je nodig dat iemand je helpt. Zodat je het voor elkaar krijgt. Want ook jij bent gemaakt als rentmeester van datgene wat God je heeft gegeven. Dus dat was mijn brick wall. Toen ik daar mijn vrouw erachter kwam. Ik heb mijn vrouw ook echt verdriet. En toen hebben wij gezegd, schat, het was iets van, ik geloof, 24.000 euro. En mijn vrouw zei, we gaan alles op alles zetten. En we gaan zorgen dat het opgelost wordt. En toen we dus daarvoor gingen, zagen we ook dat binnen een jaar was de schuld weg. En dat is de andere kant. Als je gaat voor de dingen van God. En je gaat op een gegeven moment ga je dingen aanpakken. Waarvan je weet die moet je aanpakken. Het kan op een ander gebied ook zo zijn van je leven. Maar op het moment dat je aan de slag gaat met die dingen. Je zegt dit is de wil van God. Je komt erachter. En soms is die brick wall waar je tegenaan moet komen. Dat kan zorgen voor groei. Als je gewillig bent om eerlijk te zijn naar jezelf. En hoe je met dingen omgaat. Vanaf dat moment gaan dingen anders worden. En kan het ook heel snel anders worden. Heel snel. Ik ga het vandaag hebben over principes van rentmeesterschap. Alles is van, het eerste principe, alles is van God. Wij zijn Gods beheerders. Amen. Is hier wat de Bijbel zegt. Het zijn heel wat teksten. Je krijgt ook de slide deck, geloof ik. Maar in ieder geval, je krijgt de teksten. Psalm 24, vers 1. De aarde is van de Heere, al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. God is bezitter van alles. Hij is de bezitter van alles. Hij bezit alles. Het is het eerste principe van rentmeesterschap. Want als we dat begrijpen, dan beseffen we ineens... alles wat ik heb is te leen. Yes. Is te leen. Ik mag het gebruiken, maar het is te leen. En dat geeft een ander perspectief met hoe je met je geld omgaat. En God vertrouwt het je toe. Hij vertrouwt ons allemaal. Hij vertrouwt ons het leven toe. Hij heeft je lichaam. Alles. Hij vertrouwt het je allemaal toe. Maar ergens hebben we wel een verantwoordelijkheid. Yes. Naar God. Naar onszelf. Naar de mensen om ons heen. We hebben een verantwoordelijkheid. Psalm 115, vers 16. De hemel is van de Heer, maar de aarde heeft aan de mensenkinderen gegeven. Dus hier zien we, één tekst zegt van het is allemaal van de Heer, maar God zegt ik heb het aan mensenkinderen gegeven. Ik heb het aan jou toevertrouwd, jij mag ervoor zorgen. Jij mag ervoor zorgen. Ik geef het aan jou. Haggai 2, vers 9. Van mij is het zilver en van mij is het goud. Van wie is het zilver en van wie is het goud? Wie heeft er een gouden ring? Van wie is de goud? God zegt, hij zegt van mij is het goud, van mij is het zilver. Dat is wat God zegt. Amen. Dus we hebben het te leen. We hebben het ergens duur gekocht. Ja. Maar onder de streep zegt God, luister, de goud en zilver, van mij zegt God. Een belangrijk ding om te weten. Spreek de Heere van de legermachten. Hij zegt, ik haal leger de baas moet. Zie? Ja. Echt, hè? Ja. 1 Kronieken 29, vers 14. David spreekt. Want wie ben ik, zegt David. En wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Hij bracht een groot offer. Hij had reserves had hij klaargemaakt voor de tempel die zijn zoon Salomo zou gaan bouwen. En als je het leest, het is echt gigantisch. Hij had bergen goud en zilver en edelstenen en dingen had hij apart gelegd. Hij zei, we gaan het huis van de Heere bouwen. En in zijn hart was om het huis van de Heere te bouwen. Maar hij maakt wel deze conclusie. Hij zegt, wie ben ik? Wie ben ik dat ik denk uiteindelijk onderaan de streep is het inderdaad. Hij zegt, ik geef iets. Hij zegt, maar wie ben ik? Want hij zegt, ik heb immers alles van u gekregen. En het is vanuit u dat ik het heb ontvangen. En het is vanuit u dat ik het dus u ook kan geven. Dat is een man aan Gods hart. Wat betekent dat? Hij kende Gods hart. Hij begreep dit soort principes. Hij begreep het. Hij was uitverkocht voor God. En hij besefte, ik heb alles wat ik heb ik van hem gekregen. En hij was zeer voorspoedig. Zeer voorspoedig. Maar dat is heel vaak zo met mensen die openbaring hebben. Zeer voorspoedig worden ze. Zeer voorspoedig. Want hun hart zit goed. En vanuit je hart, hebben we al eerder gehad, vanuit je hart komen dingen voort. Vanuit je hart komen dingen voort. Dus elke verandering in je hart zorgt ervoor een effect in het natuurlijke. En het hart van David was goed en zuiver. Een man naar mijn hart, zegt God. En grote voorspoed werd hem toevertrouwd.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: 1 Timotheus 6, vers 7. Paulus zegt, want wij hebben niets de wereld ingedragen. We kwamen naakt ter wereld. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Het is heel nuchter, maar het is wat het is. We verzamelen ons, we maken ons druk, opleiding. Wat wil je later worden? Ja, hoeveel verdien ik dan? Mijn kinderen hebben daar ook. Ja, hoeveel verdien ik? Moet ik dan tandarts worden? Of, weet je wel? Hoeveel verdient dat dan? Lollig, hè? Hoe dat allemaal dan allemaal. Maar uiteindelijk, je bent naakt in deze wereld gekomen. En je kan ook niks wegdragen hieruit. Dus dat betekent, je bent echt een soort een doorgeefluik. Om het zo maar te zeggen. Heel eerbiedig, hè? Ik bedoel, heel waardevol. Heel waardevol. Maar snap je, alle middelen en geld is gewoon. En ik sta er ook wel versteld van. Want Jezus kijkt ook zo naar geld en dit dingen. En ik zeg niet dat ik al helemaal ben, hè? Met al deze principes, alsof ik er al helemaal binnen ben. Zo praat ik soms wel, maar het is. Nee. Maar het punt is, weet je, als je ziet soms hoe Jezus ook ermee omgaat met dat goudstuk, moet belasting betaald. Hij zegt, joh, vang even een vis. Een goudvis. En dan hou je dat goudstuk haal je uit zijn mond en betaal voor ons belasting. En Jezus loopt weer door. Geld was in zijn hart van Jezus. Plakte volledig niet. Het was gewoon een soort systeem. Het was gewoon, zijn hart was totaal vrij. En er was altijd overvloed, voorspoed en vermenigvuldiging. Amen. Hij had designerkleding aan. Ze dobbelden om zijn kleed. Maar nergens zien we dat hij er echt een punt van maakt. We zien nergens in de hele schrift dat hij er een punt van maakt. Het is alleen zo loopt hij er wel bij. Een fotje van een zwerver die de eed van armoede heeft afgelegd en vervolgens daar als een naakte zwerver sterft. Voor dat kleedje gaan ze niet dobbelen hoor. Er werd gedobbeld. Wie krijgt dat kleed? Het kleed was ondertussen onder het bloed. En weet ik van, en ze wilden nog steeds dat kleed hadden. Er zat waarde in dat kleed. Er zat waarde in wat Jezus had. Maar er ligt geen nadruk op ergens. Het is er, maar er ligt geen nadruk. Wat denk je van die drie wijzen die uit het oosten komen? Wij noemen het de drie wijzen. Het zijn helemaal niet drie wijzen. De Bijbel zegt dat ze drie soorten giften bij zich hadden. Het waren niet drie wijzen. Het was een karavaan. Yes, come on. En zij werden overladen. De ouders van Jezus werden overladen met goud, met rijkdommen. Er was een soort voorziening van God was daar aan het begin van zijn leven. Waardoor de ouders meteen de rest van de toekomst volledig ontzorgd waren. En overvloed hadden vanwege Jezus in hun huis. Jezus, wees welkom in mijn huis. Wees welkom in mijn huis. Voel u thuis. Ziet u dat, Heer? Ziet u dat, Heer? U bent hier helemaal thuis. Halleluja. Dat gaat gepaard met zegen. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Ik ben immers duur gekocht. Jij bent duur gekocht. Je bent niet van jezelf, zegt Paulus. Je bent niet van jezelf. Zo leven we vaak wel. Maar dat is niet zo. En dit is wat hij wilde dat we realiseren. We zijn niet van onszelf. We zijn zelfs rentmeester van ons lichaam, rentmeester van ons leven, rentmeester van onze tijd. Volgende principe. Rentmeesterschap zegent ook de volgende generatie. Het is een belangrijk aspect om te begrijpen. Want als je dit niet hebt meegekregen van huis uit, dan moet het bij jou beginnen. Moet eens kijken. Enkele gedachten ter overweging. Spreuken 19 vers 14. Huis en bezit, zegt de Bijbel, zijn een erfenis van de vader. Of die krijg je van je vader. Maar een verstandige vrouw is van de Heere. Ik hoor alleen maar vrouwen. Ik hoor echt alleen maar vrouwen. Mannen, dit was je kans. Dit was je kans. We doen net alsof het niet gebeurd is. Huis en bezit zijn een erfenis van de vaders. Maar een verstandige vrouw is van de Heere. Kijk. Ja, het was een moment om te scoren dit. Oké, als huis en bezit een erfenis is van de vader, dan kan ik een vraag stellen. Wie woont er in een huis of je wandelt in het bezit wat je van je vader of van je ouders hebt gekregen? Je hoeft je hand niet op te steken. Dat je zegt van nee, ik hoef er niks op te bouwen. Ik kreeg vanuit mijn voorgeslacht, kreeg ik rijkdom en voorspoed en huis en bezit. Dat had ik al. Want dat is het Bijbelse principe. God denkt in generaties. Hij wil zegenen en hij verlangt dat die rijkdom wordt doorgegeven van generatie op generatie. Dit is wat de Bijbel zegt. Hij zegt huis en bezit komen van ouders. Het punt is omdat onze ouders, en er zijn er een paar hoor. Maar het meeste van onze ouders hebben ook niet geleerd hierin te wandelen. En dus de nieuwe generatie moet gewoon elke keer opnieuw beginnen. Ja, doe maar je best. Ja, hier heb je 1,50 euro zak geld. En misschien zijn ze nog zo gezegend dat ze misschien je studiekosten kunnen betalen. Of wat dan ook. Of je rijbewijs. Nou, prijs de Heer. Maar een huis. Of vermogen. Vanuit je vader of je moeder. Dat is het Bijbels. Zo had het moeten zijn. Maar nee, niet bij jou. Jij moest er zelf ervoor zorgen dat het er kwam. Nou, hier zeg je het. Het zou alles schelen. Als jij bezit en je huis had van je ouders, zou er financieel heel anders bij zitten. Maar het punt is, we staan 2-0 achter. Je staat 2-0 achter. Waarom? Nou, misschien wel omdat

het geven. Principe van rentmeesterschap. Rentmeesterschap zegent ook de volgende generatie. Nou, dan moet je dus zo eigenlijk bedenken. God verlangt dus dat jij zoveel hebt, dat je vervolgens gewoon aan de volgende generatie een huis en bezittingen, dat laat je achter. Want we hebben net gelezen, we komen naakt deze wereld in, we gaan er naakt weer uit. Dus weet je wel, je laat alles achter, maar dat het dus zo, het is Gods concept dat je het gewoon, ja, laat de hele business laat je over aan je kinderen. Halleluja. Maar we staan vaak 2-0 achter. En dat betekent, dan moet het bij jou gaan beginnen nog. Bij jou moet het gaan beginnen, want jouw kinderen, of jouw kindskinderen, dat heeft God in zijn concept. Dat is gewoon een Bijbels principe, is dat het daar vandaan zou komen. Spreuken 3 vers 9 en 10. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Je schuren zullen gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Je schuren betekent opslag, betekent meer dan wat je kunt opeten. Betekent spaarrekening, betekent bankrekening, is gevuld met grote overvloed. Wij zitten niet meer, bij ons is het allemaal, dat hele valuta en monetaire systeem waar wij in leven, is niet meer dat we met granen, weet je, wij verhandelen geen schapen en koeien en handelen in natura. We hebben valuta, we hebben geld en al die dingen meer, maar Gods principes zijn hetzelfde. Gods principes zijn hetzelfde. Hij wil dat je gezegend bent en hij zegt, je schuren zullen gevuld zijn. Sommige mensen denken dat het zelfs dat het niet christelijk is. En dat is in de protestantse hoek, ik sta er versteld van. In de protestantse hoek heb ik een paar voorbeelden gezien van kerken die daar een kerkgebouw bouwen. Zomaar miljoenen worden er in één klap neergelegd. Er zijn streken waar mensen met protestantse achtergrond. Kijk eens naar de katholieke kerk wat die hebben gedaan. Gewoon, er zijn hele kerken zijn met goud aan de binnenkant bekleed. Nou, vaak zijn mensen ook volledig uitgekleed. Om de kerk te kunnen kleden. Ik zeg niet dat dat goed is. Maar er is wel wat veranderd door de tijd heen. Er is iets veranderd door de tijd heen. Dat geldonderwerp is losgeraakt van het wandelen in de wil van God. Het lijkt erop alsof dat een eigen leven is gaan leiden. En een soort buiten beschouwing is gelaten. Vanwege ook soms de gevaren die eraan vastzitten. Omdat we op teksten hebben gehamerd. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Pas erop. Geld is niet goed. Geld is vies. Geld is vuil. En het is uiteindelijk verkeerd. En het zorgt dat je... Maar geld is een chameleon. Geld neemt de kleur aan van zijn eigenaar. Geld is niet slecht. Geld neemt de kleur aan van degene die het heeft. En in de handen van de rechtvaardige vestigt het koninkrijk van God, is het grote zegen en brengt het de glorie van God voort. Dus dit is wat God wil. Je schuur, je opslag, je bank, spaarrekening. En dus een van de dingen, we gaan aan, dat is de laatste slide, van heb visie voor je financiën en maak een plan. Heb visie voor je financiën en maak een plan. Ja, de Heere zal voorzien. Ja, de Heere voorziet ook, maar het punt is, waar is je plan? Waar is je plan? Als je rentmeester bent en je beseft, God gaat me dingen toevertrouwen, kom dan met een plan. Nogmaals, sommige mensen hebben dat. Ondernemers die hebben vaak, die werken met een plan. Weet je, en sommige mensen hebben dat ook van nature. Je werkt met een plan, je werkt met een budget, je werkt met een idee en je gaat ervoor. Dus dat is geweldig. Maar anderen, 1/5 van heel Nederland zit financieel moeilijk. En 1/5 van de gemeente van de Heer Jezus Christus zit gewoon echt moeilijk. Heeft gewoon echt tekort. Dagelijks geconfronteerd met, we hebben te weinig. En dat in ons rijke land. De vraag vandaag willen, hoe geef je bewust en Bijbels? Hoe geef je bewust? Hoe geef je? Nou gaan we het hebben als rentmeester. Oké, als rentmeester zijn we ook geroepen om te geven, dat weten we. We leven om te geven. Ik denk dat dat mooi is. Ik denk dat dat geweldig is. Ik denk dat het hart van God is. God is een gever. Zijn DNA is geven. Dit is wat God verlangt. Hij wil ons ook zegenen, zodat wij een zegen kunnen zijn. Voor anderen. Maar hoe geef je nou bewust en hoe geef je Bijbels? Ik heb in diensten gezeten. En die man, die prediker, die was ook een buitenlandse spreker. Hij zegt, joh, laten we allemaal, jongen, pak je portemonnee erbij. Iedereen, pak je portemonnee erbij. Ik weet niet of ik het wel eens gedeeld heb, maar pak je portemonnee erbij. Iedereen, pak je portemonnee. Ik denk, we gaan bidden voor onze portemonnee. Hij zegt, open hem in Jezus' naam. Oké, open hem in Jezus' naam. Hij zegt, look at the bills. Kijk, even bills, weet je, voor diegenen die bills hadden. Hè? Dus die is inderdaad papiergeld. Take out the largest bill. Take out the biggest bill.
Weet je, het grootste geldbedrag, van het grootste brief.

0: Ja, misschien nou, een briefje van 50, misschien had je al 100 bij, weet ik veel. Wave it right now, wave it right now. En al die mensen stonden daar een beetje zo met een briefje daar te waaien. Sommigen misschien met een paar muntjes, weet ik niet. Maar wave it right now, wave it right now. The Lord wants us to give. Now come running to the front. Hé, dat is dus niet bewust en Bijbels geven. Dat is dus niet bewust en Bijbels geven. Die man had geld nodig. Maar snap je, er was ook een samenkomst waar gewoon waar de Heere wordt aanbeden. God wordt groot gemaakt, mensen die de Heere dienen. Maar er gebeuren ook rare dingen, ook in dat soort atmosferen gebeuren gekke dingen. 2 Korinthe 9 vers 68, kun je het een beetje lezen ook achterin? Best een kleine letter, of niet? Ja, prijs de Heer, ja. Ik zie één iemand heel moeilijk kijken, maar verder. Als je die persoon voor je even vraagt om die bril, komt het helemaal goed. Hoe geef je bewust en Bijbels? Dit is wat de Bijbel zegt, 2 Korinthe 9 vers 6 tot 8. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. We kennen deze principes, het is belangrijk. Als redmensen moeten we dit weten. We moeten dit weten, het is het, zaaien en oogsten. Maar zaaien en oogsten in dat opzicht heeft nog niks te maken met redmeesterschap. Hè? Heeft gewoon te maken, wat stop je in de grond, wat haal je eruit. Redmeesterschap komt pas met, wat stop je precies in de grond, hoeveel is het wat je... En hoe ga je om met datgene wat weer terugkomt naar je? Hoe ga je om met datgene wat jou wordt overhoudt? Maar deze principes die staan... En daarom zeg ik het, de principes van rentmeesterschap kun je niet lostrekken van zaaien en oogsten. Dat gaat gepaard met elkaar, dat moet in een goede balans zijn. Dit zegt u, wie karig zaait zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait en geeft, hebben we het over, geven, zal ook zegenrijk oogsten, ontvangen. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Zie je wat hier staat? Laat een ieder doen zoals hij of zij in zijn of haar hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Hij wil ervoor zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van mensen die vrijgevig zijn. Paulus was zelf vrijgevig. In andere gemeentes spreekt hij ze aan, weet je wel, dat er vrijgevigheid moet zijn. Vrijgevigheid is een belangrijk aspect, maar niet ten koste van mensen zelf. En als je niet beseft dat je een rentmeester bent van hetgeen wat God je heeft gegeven, kan je zelfs de mist ingaan met je geven. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dus God die zegt, in dit geven zit een gigantische zegen besloten. Absoluut. In dat geven, in dat zaaien zit een gigantische zegen besloten. Maar hij zegt, de manier waarop je geeft, en dat is het punt, laat je geven wel bewust en Bijbels zijn. Zoals jij in je hart hebt voorgenomen. Nou, regelmatig gaan mensen dus de mist in met dat vers 7. Wat heb jij dus de vragen zijn, wat heb jij in je hart voorgenomen? Is er een vorm van tegenzin of is er een vorm van dwang? Of inderdaad, ben je blijmoedig als je geeft? Wat je veel ziet, is je geeft uit impuls of je geeft zoals God het van je vraagt. En ik zet daar 2 vraagtekens achter. Ik heb hier recent nog met Tom over gehad. Ik was hier eerst wat scherper op dan wat ik vandaag de dag ben. Want het punt is, als je elke keer zegt, Heere, wat moet ik geven? Als God jouw rentmeester heeft gemaakt, kun je wel vragen, Heere, wat moet ik geven? Maar staat er ook niet versteld van dan? Weet je, God verlangt, het hartsverlangen van God is dat het koninkrijk, dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En weet je, jij bent rentmeester, dat is aan jou gedelegeerd. Ja, de Heere zegt, geef alles. Weet je, op prijs de Heer, dat kan zo zijn. Maar op een gegeven moment, ik heb situaties meegemaakt dat mensen geven alles, ze geven alles, ze geven alles. Vervolgens strandt hun huwelijk, hun gezondheid is niet meer goed en hun kinderen rennen gillend weg. Bij wijze van spreken. Dan was het niet de Heere die zei, geef het alles. En een puntje moet je dan afvragen of het wel bewust is en Bijbels hoe er wordt gegeven. Ja, ik heb het aan de Heere gevraagd en hij zei, geef het allemaal. Ik had het op mijn hart. Geef het allemaal. Ik had het de Heere gevraagd. En dan kom ik eigenlijk terug bij principes van rentmeesterschap. Wacht even, wie is hier de rentmeester? Wie is hier de rentmeester? Jij bent de rentmeester. Ja, maar de Heere, wij moeten toch de Heere geven? Ja, dat is ook zo, de Heere geven. De Heere geven, dat is ook zo. Maar de gelijkenissen die Jezus zelf gebruikt, als hij het heeft over het geven van de talenten, wil hij eigenlijk dat hij op een gegeven moment, als hij na verloop van tijd terugkomt, dat het niet meer 1 talent is, maar dat het 2 talenten zijn. En niet van, oh heren, we hebben alles weggegeven. Weggegeven? Nogmaals. Een belangrijk aspect is geven. Wij zijn gemaakt om te geven. We leven om te geven. God is een gever. Maar niet tot het punt dat jij financieel aan de grond zit. Je bent een rentmeester. Er zijn verplichtingen, er zijn dingen waar je ook verantwoordelijkheid over hebt. Je moet er wijs mee omgaan. Nou, ik had het eens met Tom over. En Tom die zei het heel goed zo daarover. Hij zegt, ja, er is ook wel een balans. Want het punt is, als mensen, en dit is het hele ding. Soms wil God je brengen in een nieuwe level van geven. Geven totdat het pijn doet, bijvoorbeeld. Er zijn mensen die hebben echt werkelijk, die hebben alles opgegeven. Omdat ze ervaren, dit is een cruciaal moment waar God iets van me vraagt om op te geven. En dan halen we voorbeelden aan als Abraham die zijn zoon Isaac moest geven. Dat is een groot offer, heftig ding. Er kan een moment zijn, en het kan ook zo zijn, dat de Heilige Geest jou beweegt, dat jij precies weet wat iemand nodig heeft, zonder dat iemand aan jou verteld heeft en jij hebt het op je hart om iemand te geven. Er is dus zeker weten ook een God-factor in het geven. Dat is er. En toen ik dit voor het eerst begon te onderwijzen, toen haalde ik dat niet aan. Dan bracht ik die balans niet aan. Maar die is wel belangrijk, want het punt is, zoals je in je, we hebben gelezen hier, vers 7, laat ieder doen zoals hij in zijn hart volgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. In je hart. In je hart betekent in je geest. En je hebt ook namelijk de rentmeester, dat is de gierigaard. Die had er al een probleem mee om te geven. Die zegt, ja, zie je wel, we moeten heel voorzichtig zijn met wat we weggeven. Maar dan hou je dus meer terug. De Bijbel spreekt over die groep. Een persoon die meer terughoudt dan goed is. Dus dat kan dus. Je kan meer terughouden. Je kan dus zo'n strakke rentmeester zijn, dat wel in de ogen van God dat je te weinig geeft. En ik kan niet voor jou zeggen van wat te weinig geven is. Nee, want dat is afhankelijk van wat je hebt. Daarom zie je ook, als we geven, dan ziet God ook, weet je, wat is het ons waard? Want hij kijkt naar wat het ons waard is. En dat ene muntje, of die paar muntjes van die weduwe, was meer geld, was meer waarde in de ogen van Jezus dan die rijken die hun vermogen en veel geld in de offerkist gooiden. Dus God kijkt naar wat je hebt. Daarom het tiende-principe is heel mooi, want een tiende is een tiende voor iedereen. Een tiende is voor de een is 1 euro, de tiende is voor een ander 100 euro, voor de ander is het 10.000 euro, een tiende, maar een tiende is een tiende. Het is een statement. Een statement die je maakt in je financiële huishouding, waarvan je zegt, heren, ik hiermee maak ik de statement, ik ben een rentmeester van alles wat u mij heeft gegeven. Boom. Zit ik niet aan. Maar je moet dus oppassen, geven zoals God het van je vraagt. Want je kan in een hype zitten en op een gegeven moment denken dat God het van je vraagt. En misschien is het God helemaal niet die het van jou vraagt. En aan de andere kant moet je ook weten, het kan inderdaad soms zo zijn. Als jij een gever bent, God weet zijn gevers te gebruiken om een zegen te zijn voor anderen. Je ziet ook in het leven van Tom zelf, zie je ook hoe Tom en de bediening krachtig ook functioneert. En er is ook een bijzondere zalving, zie ik, op Frontrunners Ministries. Hij heeft een radicale boodschap op dat vlak. Maar ik geloof dat het niet voor niks, op heel veel vlakken is het een radicale boodschap wat Frontrunners neerzet. Waarom? Dat God die bediening gebruikt om eeuwenoude ruïnes op te bouwen en valse bolwerken neer te halen. Dat gaat met radicaliteit gepaard, want anders verandert er niks. Dan heeft God hem voor gezalfd en daar gebruikt God hem ook mee. En ook op dat gebied. Ook op het gebied van geven. En zo wil ik zeggen, er zijn dus bijzondere getuigenissen ook. En ik heb het in mijn eigen leven ook meegemaakt, dat je inderdaad op je hart hebt om iets te geven. Op je hart. Niet in je hoofd, in je hart. In je hart is je geest. In je hoofd kun je zeggen, ja, ik wil het niet weggeven, want ik ben aan het sparen voor een nieuwe auto. Ik noem maar even iets geks. En dat kan een heel goed principe zijn van rentmeesterschap. Maar aan de andere kant, God kan je ook soms uitdagen. Weet je, er komt een project langs. Er komt een ding langs, bijvoorbeeld we zijn nu bezig met ons nieuwe gebouw. En ook in onze privé kijken we dan, wat willen we zaaien, wat willen we investeren in het nieuwe gebouw? Dan heb je als rentmeester bepaalde doelen met geld wat je apart hebt gelegd voor bepaalde dingen. Maar soms, omdat je zegt, je kent de principes van God, je bent altijd een gever. Toch ga je er op dat moment ga je er nog eens naar kijken, niet onder dwang. Niet met tegenzin, maar gewoon wat kunnen we nu, wat we misschien een ander doel voor hebben, toch gaan inzetten omdat we geloven, God wil ons gebruiken om het koninkrijk om zijn koninkrijk te bouwen. En dat is dus een voorbeeldje vanuit Jubilee, vanuit de eigen gemeente. Maar ik wil maar zeggen, er kunnen situaties zijn waarop je opnieuw kijkt naar je financiën. En je laat je dan niet zozeer door je hoofd, nee, dat staat vanuit je hart, vanuit je geest. En als het goed is, is je geest gekoppeld aan Gods geest. Amen. Dus je kan absoluut, weet je, wordt geleid door de geest. Absoluut. Maar wat ik ook heb gezien is dat mensen die al wat langer rondlopen in christelijk Nederland, die hebben ook gezien dat op dat vlak gaan er soms ook dingen niet goed. En mist het soms een stukje integriteit. Mist soms een stukje integriteit. Hoe predikers of bedieningen of kerken omgaan met geld binnenkrijgen. En daar moet je voor waken. Ik denk ook dat we daar rekenschap voor moeten afleggen voor God. Jezus zegt eigenlijk, de wereld is vaak slimmer met geld dan gelovigen. Dat is wat Jezus zelf zegt. Gaan we nou lezen. Dat hij zegt, de wereld is vaak slimmer met geld dan de gelovigen. En het is tijd dat dat verandert. Het is tijd dat dat gaat veranderen. Ja, we hebben niks van de wereld te leren. Nou, het punt is, de wereld is soms harder gaan lopen met de principes die al lang in de Bijbel staan dan de gelovigen zelf. Omdat die in de luren gelegd zijn door een of andere stomme leugen dat geld niet een onderdeel zou zijn van datgene waar God iets mee wil doen. Een heel verhaal, ik lees hem voor. Lucas hoofdstuk 16, vers 1 tot 13. De onrechtvaardige rentmeester. En hij zei tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en hij zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Omdat mijn heer het rentmeesterschap van mij afneemt. Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik zal doen, omdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich. En hij zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Hij halveerde die schuld. Daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Ik vind het een van de meest bizarre voorbeelden die Jezus aanhaalt. Ik denk ook niet dat ik helemaal de diepte begrijp van wat hij daar wil zeggen. Maar die laatste zin is wel heel duidelijk. Waarin hij zegt, luister, hij zegt, in de wereld weten ze slimmer om te gaan met geld. Ze denken na over hoe, ze denken heel bewust na hoe ze hun geld inzetten om een bepaald doel te bereiken. Ze denken heel bewust na, de wereld denkt heel bewust na hoe ze hun geld gebruiken en inzetten om een bepaald doel te bereiken. En hij zegt, de kinderen van het licht, af en toe raken ze helemaal de kluts kwijt als het gaat over geld en hun bezittingen. God is een investeerder. Alles wat God doet, doet hij. Hij zegt, oh, hij gaf zijn enige geboren zoon. God had zijn enige geboren zoon niet gegeven als hij niet 100% zeker wist dat hij miljarden mensen zou terugwinnen. Ik zeg het nog een keer. God had zijn zoon nooit gegeven als hij niet wist dat hij daarvoor in de plaats miljarden zielen zou terugwinnen. Snap je wat ik bedoel te zeggen? En dan kunnen we het spreken en dan focussen soms, dat is ook goed. Het is zijn onvoorwaardelijke liefde die hij geeft. Maar God is wel een investeerder. Alles wat hij doet, doet hij omdat hij weet het grote effect van datgene wat hij geeft. En dat doet hij heel doelbewust. Heel doelbewust. En wij kunnen daar wat van leren, dat wij alles wat wij doen, dat we daar een doelstelling aan, dat we daar een doel in leggen. Dat we bewust omgaan met datgene wat we geven, investeren. En ook bewust omgaan hoe we met ons geld, dat we bewust met ons geld omgaan. Bewust en bijbels. Jezus zegt eigenlijk, ander principe, goed rentmeesterschap biedt toegang tot de ware rijkdom. Goed rentmeesterschap hier op aarde zorgt ervoor dat je in de hemel ware rijkdom wordt toevertrouwd. Dus hier zien we ook dat wij rekenschap af hebben te leggen, gaan we nu zien in de gelijkenis, dat wij rekenschap af hebben te leggen van hoe wij hier op aarde omgaan met de dingen die ons zijn toevertrouwd. Lucas 16 vers 10. Vanaf vers 9. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Dat is de geldzucht, de geldgod, kun je beter zeggen. De verafgoding van geld, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Echt een bizarre tekst. Ik begrijp ook niet precies wat die staat. Maar dan vers 10. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Oké, dit is een duidelijk principe. Hier kunnen we wat mee. Ik ben in het kleine. Ik denk soms het kleine, bijvoorbeeld een tiende is klein. Is een klein deel. Als ik al moeite heb met een tiende geven aan God. Ja jongens. Als het daar al strandt in mijn financiën. Dan is het einde zoek. Ja, met alle respect. Dan moet je toch in de schoenen zakken.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy, Lord.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood, dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Amuse en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel dagelijks voedsel voor uw geest. En dit is alweer vrijdag, de laatste werkdag van de week. En deze week natuurlijk, sinds vorige week zijn we begonnen aan een onderwerp genaamd geestelijk, de geestelijke wereld, oftewel de onzichtbare wereld. En we hebben heel veel dingen kunnen behandelen. En dat is eigenlijk de realiteit van de onzichtbare wereld. We konden zien in de Bijbel de verschillende realiteiten van de onzichtbare wereld, zoals de engelen rondom Elisa en zijn dienstknecht in 2 Koningen 6 vers 8 tot met 17. We konden zien aan de berg van verheerlijken hoe Mozes en Elia verscheen in Matteüs 17 vanaf vers 1 tot met 8. We konden zien hoe Jezus een onreine geest in de tempel van een man wegstuurde, Marcus 1 vers 21. We konden zien hoe Jezus de man die bezeten was door een legioen aan demonen bevrijd werd, Marcus 5 vers 1 tot met 15. We konden zien hoe Paulus een dame die eigenlijk waarzeggerij deed, de geest uit haar wegdreef. Dat was in het boek van Handelingen 16 vers 16 tot met 18. We konden zien hoe Bileam de ezel en de engel, dus met andere woorden, Bileam de profeet zag de engel niet, maar de ezel wel. Nummeren 22 vers 21 kun je dat ook voor jezelf even lezen. En we hebben gezegd dat er een disclaimer eigenlijk dat de vijand is al verslagen en we hoeven niet bang te zijn voor hem. Maar we bestuderen het zodat we niet onwetend zijn over zijn werken. Nogmaals, de vijand is al verslagen en we hoeven niet bang te zijn voor hem. Maar het is belangrijk om te weten, zodat we niet onwetend zijn over zijn werking. En we hebben ook gezegd dat het koninkrijk van duisternis is een koninkrijk. Satan heeft een koninkrijk. Op één dag natuurlijk is dat koninkrijk helemaal verbroken, helemaal in de hel gegooid. Natuurlijk, dat is de laatste dag, wanneer de oordeel, de Great White Throne Judgment, wordt het genoemd. Dan zal Satan voor eens en voor altijd is klaar. Nu is hij al verslagen aan het kruis en wij als gelovigen mogen in dat overwinning wandelen. We mogen in dat overwinning leven. Dan hebben we gesproken over Satan. Wie is hij en waar komt hij vandaan? En ik had gezegd dat hij is de God van deze tijdsperk. Niet de God van deze wereld, maar de God van deze tijdsperk. Dat is hoe mensen denken vandaag de dag. Zijn allemaal satanische invloeden. En de meeste filosofie die wij hebben, eigenlijk de meeste Griekse filosofie en de meeste wereldse filosofieën, Romeinse / Griekse of Medische Persische filosofieën, de meeste van deze filosofieën zijn geïnspireerd vanuit de put van de hel. Het is niet een filosofie van God. Nou, we hebben gekeken wie Satan was en waar hij vandaan komt. Gisteren hebben wij gekeken naar demonische werken, hoe Satan, de natuur van Satan en zijn volgeling eigenlijk, hoe ze te werk gaan. Vandaag wil ik even een paar dingen behandelen. Natuurlijk, eerst moeten wij kijken naar het vlees, oké? Niet alles gelijk is satanisch. Niet alles is wat? Satanisch. Sommige dingen zijn het vlees. En de vlees, als we echt teruggaan, dat vlees is ontstaan natuurlijk na de val van de mens. We kunnen nog steeds zeggen dat vlees is satanisch, omdat de slang had Eva verleid, waardoor de mens was gevallen. En na de gevallen staat van de mens is dat wat we het vlees noemen. Het zijn de niet goede neigingen van de gevallen staat van de mens. De vlees is niet het lichaam. Het lichaam is een blanco check. Het lichaam moet je gewoon trainen. Het lichaam kan je trainen om jou te gehoorzamen. Dan gaan we gewoon kijken naar karakteristieken van het vlees. Nummer 1 is jaloezie. Nummer 2 is divisie. Nummer 3 is aannames. Nummer 4 is haat. En nummer 5 is onverdraagzaamheid. Nou, meer over dit kan je lezen in het boek van Galaten 5. Vanaf vers 16. Ik wil er niet zoveel dieper op ingaan. Ik wil gewoon blijven bij de geestelijke wereld. Nou, ik heb al eerder uitgelegd de verschillende school of thoughts waar mensen denken dat demonen vandaan komen. Oké? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Maar dat is bijna onmogelijk, want gevallen engelen hebben een eigen lichaam. En zelfs de groep engelen die met vrouwen sliepen in Genesis 6, zij konden van gedaante veranderen. En de tweede school of thought zegt dat de demonen zijn geesten van de reuzen. De reuzen zijn de wezens die zijn ontstaan vanuit De vrouwen, de menselijke vrouwen, die sliepen met engelen die mens waren geworden. Toen kwamen de reuzen en de geest was mixed. Waardoor de DNA was niet de normale menselijke DNA. Waardoor deze mensen, wat we reuzen destijds, de Nephilim destijds noemen, ze hadden een andere DNA. Daarom konden ze zo groter zijn dan een normale mens. En er is een andere school of thought die ook zegt dat demonen zijn de creaties die op de aarde leefden voordat Adam en Eva werd gemaakt. Voordat God de aarde opnieuw schiep en ook Adam en Eva had geschapen op de zesde dag. Dat is een school of thought, oké? Nou, laten we kijken naar de structuur van het koninkrijk van Satan. Satan heeft een structuur. We gaan daarna kijken hoe die te werk gaat. In het boek van Efeze 6, vanaf vers 12. Het zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus met andere woorden, hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheid. Hij begint een aantal structuren te noemen. Oké, we gaan dit gelijk opschrijven. Overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en kwade geesten in de hemelse gewesten. Dan gaan we gelijk over naar Colossenzen 1, vers 16. En hij zegt, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbare en onzichtbare zijn, tronen, heerschappijen, overheden en machten zijn door hem en voor hem geschapen. Dus we zien hier vier nieuwe, eigenlijk niet nieuw, want het paar zijn nog van de andere. Hij zegt dus tronen, heerschappijen, overheden, hebben wij al natuurlijk van Efeze 6, en machten. Dus we gaan kijken naar de structuur van Satan. We zien daar dus een zeven laag structuur. Nummer 1 zijn overheden, dat zijn chiefs. Chiefs, Satan heeft zijn chiefs. Oké, en deze zijn wie de orders geven aan de anderen. Nummer 2 zijn machten. Eigenlijk nummer 1 is overheden. Dat is het Grieks woord ache. Ache, dat is dus de chief, waar iets is begonnen. Oké, nummer 2 zijn machten. En de machten is het Grieks woord exousia. Dat is hetzelfde woord die Jezus gebruikte in Matteüs 28, toen hij zei, alle macht is aan mij gegeven, alle exousia. Dat is het woord autoriteit. Matteüs 28, zegt hij, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hem en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Exousia. Nou, Jezus gaf ons de autoriteit. Maar blijkbaar zijn er een groep engelen die exousia heten. Machten worden ze genoemd. Dat zijn engelen, engelenwezens, eigenlijk is het beter om te zeggen, angelic beings, die machten hebben. En we praten nu over de gevallen machten, oké? Niet de ene die nog steeds bij de Heeren zijn, maar de groep engelen die gevallen zijn. Machten. Nummer 3. Zijn structuur wereldbeheersers van de duisternis van onze tijdsperk. Dat zijn Cosmos Kratos. Ze zijn degene die de denkwijze, eigenlijk verschillende mensen beïnvloeden. Het zijn de wezens die de denkwijze bepalen van de gevallen wereld. Nou, wij niet, want wij hebben onze denkwijze vanuit het woord van God. En we prediken zodat meerdere mensen deze exacte denkwijze die wij hebben kunnen gebruiken door het woord van God. Maar de cosmocraten zijn wereldbeheersers van de duisternis van deze tijdperk. Al de duistere dingen die gebeuren in deze tijdperk waarin wij leven, de moord, de oorlogen, zijn gedaan door deze gevallen wezens. Oké? Nummer 4 zijn de kwade geesten in hemelse gewesten. Dit zijn geesten die eigenlijk in de hemelse gewesten aan het functioneren zijn. Dan heb je tronen. En heerschappijen, keiwers, dat zijn eigenlijk wat hogere engelen. Oké, en dan heb je krachten, dat zijn dunamis. Dus Satan heeft een structuur. Vanuit de twee schriften, vanuit het boek van Efeze 6 vers 12, Colossenzen 1 vers 16, kan je deze structuur eruit halen. Ik zou je aanmoedigen wanneer je thuis bent, zeker van je bent nu onderweg, je bent in de auto of wat dan ook, om deze aflevering opnieuw te beluisteren en deze twee schriften te kijken. Efeziërs 6 vers 12, Colossenzen 1 vers 16. En maak je eigen studie ervan. Dus het is belangrijk om te weten dat Satan een structuur heeft. Nou, laten we kijken dus naar de listige verleidingen van de Satan. Als we kijken naar de listige verleidingen van de Satan, lezen wij in het boek van Efeziërs 6. Vanaf vers 12 zegt hij, want de strijd hebben wij niet tegen vlees en bloed. Laten we vanaf vers 11 lezen. Hij zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Nou, wat zijn de listige verleidingen van de duivel? Dat is het woord methodia. Dat woord methodia betekent strategieën. Dus Satan heeft strategieën. Wat betekent dat? Strategieën hoe hij mensen moet misleiden. Vaak denken mensen dat Satan gewoon dingen doet. Nee, hij heeft strategieën. Okay? Hoe hij de mens moet misleiden. Hoe hij mensen misleidt en kan aanklagen. En al deze dingen kan doen zodat ze niet in Jezus komen te geloven. Hoe hij de verhalen kan verdraaien. En sommige mensen die zeggen van, ja, Jezus was niet aan het kruis gestorven. Dat Jezus was gewoon, hij was geswapt aan het kruis. Dat zeggen de islam eigenlijk, oké? Nou, hoe is dat verhaal gekomen? Inspiratie van Satan. Mohammed zei, hij ontving een visioen in een grot. En God sprak tot hem. We weten donders goed dat het niet de God van de Bijbel is. Donders goed, het is niet de God van de Bijbel. En dat de engel van de Heer Michael bij hem kwam. We weten donders goed, het was niet Michael. Het was een andere engel, niet de Michael die wij kennen van de Bijbel. Dus Satan heeft in de loop der jaren strategieën ontwikkeld om het evangelie eigenlijk in discrediet te brengen. Nog steeds gaat het woord van God door. Het is nog steeds krachtig en we zien de resultaten. Mensen komen tot de Heer. Maar hij heeft strategieën. Hij heeft dingen in plaats. Hij heeft mensen daarvoor in plaats die hij gebruikt. Die hij gebruikt. Of ideeën in plaats. Stel je voor, oké, dus ze zeggen nu, je mag geen Bijbel op school lezen. Als het niet een christelijke school is, mag je niet praten over de Bijbel. Terwijl vroeger bij elke school kon je praten over de Bijbel. Waarom? Satan wil niet dat kinderen het woord van God horen. Vandaag de dag, je ziet mensen die totaal niet zijn opgevoed in het geloof. Dus ze hebben nooit erover gehoord thuis. Terwijl vroeger iedereen had een Bijbel thuis. Iedereen had een Bijbel thuis. En je wist wel iets over het evangelie. Dus in de loop der jaren heeft Satan strategieën ontwikkeld om de mensen te misleiden. Satan heeft strategieën. Hij heeft ook methodologieën. Dus hij gebruikt methoden. Oké, dat woord methodia, verleidingen van de vijand. Hij heeft strategieën, hij heeft methoden, hij heeft een georganiseerde systeem. We hebben dus net gelezen de 7 lagen erover. En deze lagen zien we dat Satan heeft een georganiseerde systeem. En dan zijn we vergeten nog de demonen, want de demonen komen daarna. Wat doen de demonen? De demonen voeren uit de opdrachten van deze lagen. Wat ze moeten doen. Demonen zijn de laagste lagen van Satans strategie. Dus Satan heeft een strategie hoe hij de mens wilt misleiden. En wij als kinderen van God, wij moeten niet onwetend zijn over zijn werken. De strijd is al gewonnen aan het kruis. Jezus Christus zei, alle macht is aan mij gegeven. Dus met andere woorden, Jezus heeft al overwonnen. Maar het is belangrijk dat wij inzicht daarin hebben. En wetend dat, hoe al Jezus heeft overwonnen, dus Satan gaat nog rond als een brullende leeuw. Maar bovenal, herken jouw autoriteit en jouw identiteit in Christus. En wees niet bang. Amen. Wees niet bang. Erken je autoriteit. En als de Satan komt, zegt Satan, ga weg van mij in de naam van Jezus. Want de naam is boven elke andere naam. Nou, ik ga je mee afsluiten vandaag. Het is alweer vrijdag, laatste werkdag van de week. En het weekend. Zorg dat je je zondagsdienst niet mist. Oké? Het is belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wees attent en wees aanwezig in de dienst. Het is heel cruciaal. En ik geloof dat je een gezegend weekend zou hebben, mits je naar de kerk gaat. Natuurlijk heb je een gezegend weekend, maar doe je best om naar de kerk te gaan. En laat jouw zondags, je onderlinge bijeenkomst niet naliggen. En zoek een kerk op die bij je past, of zoek een kerk op waar het woord van God gepredikt wordt. Wij zitten hier aan het land van Oversteen nummer 6. Choice Nation, Netherlands. Je bent van harte welkom. Van nu wil ik zeggen God zegen en tot volgende week. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: David schrijft in Psalm 34 over een van de levensbedreigende momenten in zijn leven. In deze psalm zingt hij hoe God hem beschermd en verlost heeft. In vers 6 roept hij dan uit: wie naar God opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Schuld en schaamte zijn emoties die voortkomen uit de zonde. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, gingen hun ogen open en merkten zij dat ze naakt waren. Omdat ze zich voor elkaar schaamden, verstopten ze zich voor God en voor elkaar. Als iemand zich schaamt voor wat hij verkeerd heeft gedaan, ervaart hij vooral dat hij als mens niet goed is. De Nederlandse hoogleraar Rijn Nauta spreekt over schaamte als: ik ben niet geweest wie ik had willen zijn. Schaamtegevoel tast je identiteit aan. Je wilt je handen voor je gezicht slaan. Je wilt er even niet meer zijn. Volgens Paulus is schaamte een emotie die wordt veroorzaakt door een gezond zondebesef. Een leugenaar behoort zich te schamen, zegt hij in Romeinen 6, vers 20, 21. Maar gevoelens van blijvende schaamte kunnen het zicht op Gods troon van genade vertroebelen. De duivel weet dit. Hij klaagt je aan. Hij wil je naakt te kijk zetten met alle fouten die je hebt gemaakt. Hij overlaat je met schaamtegevoelens om ervoor te zorgen dat je niet voor de troon van Gods genade durft te verschijnen. Toen Jezus aan het kruis jouw zonde op zich nam, werd hij te kijk gezet in jouw plaats. Jezus heeft niet alleen jouw schuld verzoend, maar ook jouw schande en schaamte gedragen. 6 uur lang hing Jezus naakt aan een kruis, zodat jij met hem bekleed zou worden. Jij mag jouw schaamte inruilen voor zijn gerechtigheid en zijn geborgenheid. Je hoeft je niet langer te schamen. Je mag er echt helemaal zijn. God zegt met de woorden uit Jesaja 54, vers 4 en verder tot jou: wees niet bang. Je zult niet worden beschaamd. Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, gerechtigheid zal je fundament zijn.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei 2 woorden. Totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem lief hebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af, wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toen gezegd heeft, het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk, als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8 vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje, dat was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. O, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. O, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen. In zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu. Want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd, dank u Jezus dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen, dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt, kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. en dat we allemaal bij u mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis en dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
5: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Een hele goede morgen, mijn naam is Robin Prijs en vandaag spreken we over door beleiden Gods voorziening ontvangen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: De manier waarop we de juiste zegeningen toepassen, er als het ware in binnentreden, is door belijden. De Bijbel geeft ons vele duidelijke, positieve uitspraken, waardoor we ieder aspect van Gods voorziening kunnen ontvangen. Door deze in geloof in ons hart te ontvangen en met onze mond te belijden, zullen we ze ook werkelijk ervaren. Vaak valt Satan christenen aan met gevoelens van veroordeling en minderwaardigheid. We kunnen zelfs gaan twijfelen of God wel van ons houdt. Deze satanische aanvallen moeten we overwinnen door de Bijbelteksten te belijden die onze aanklager het zwijgen zullen opleggen. Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 1. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Of Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Of 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die God tot

ons heeft gekend en geloofd. Op grond van deze Bijbelteksten leg ik een persoonlijke belijdenis af. Ik ben in Christus Jezus en daarom sta ik niet onder veroordeling. God heeft zijn liefde voor mij bewezen doordat Christus voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was. Ik ken en geloof de liefde die God voor mij heeft. Terwijl ik alle negatieve gevoelens weersta en deze positieve Bijbelse belijdenis blijf doen, worden de veroordeling en minderwaardigheid die ik ervaar vervangen door vrede en acceptatie. Misschien ligt onze nood op het gebied van lichamelijke gezondheid. De Bijbel zegt ons over Jezus, in Matteüs 8, vers 17, Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. 1 Petrus 2, vers 24, Door zijn striemen bent u genezen. Deze uitspraken leggen de basis voor onze belijdenis die op dit gebied van toepassing is. Iedere keer dat ziekte dreigt, antwoord ik met een positieve belijdenis, in plaats van me in mijn gedachten voortdurend te richten op de symptomen. Jezus zelf heeft mijn zwakheden op zich genomen en mijn ziekte heeft hij gedragen en door zijn striemen ben ik genezen. In het begin ben ik wellicht wat onzeker. Dit komt door het spanningsveld tussen de duidelijk aanwezige symptomen van mijn lichaam en de onveranderlijke waarheden van Gods woord. Maar als ik Gods waarheid blijf belijden, dan wordt die waarheid een deel van mijzelf. Net zoals met de tafel van vermenigvuldigingen. Zelfs als ik midden in de nacht wakker word met de symptomen van ziekte in mijn lichaam, dan legt mijn geest toch de juiste belijdenis af. Door zijn striemen ben ik genezen. Als mijn nood op een ander gebied ligt, leg ik de belijdenis af voor dat gebied. Als ik bijvoorbeeld door een periode ga van geldgebrek, herinner ik mezelf aan 2 Korintiërs 9 vers 8, waar staat, En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Ik weiger mij met mijn angst of bezorgdheid bezig te zijn. Ik blijf God danken dat de standaard die de Bijbel mij openbaart overvloed is. Als ik aan die belijdenis vasthoud, zal God zo ingrijpen dat de waarheid van zijn woord werkelijkheid wordt in mijn financiële situatie. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10 vers 8 tot en met 10. Het woord dat hier vertaald is met behoudenis houdt ook bevrijding, genezing en Gods voorziening in. Op deze manier, gebied na gebied, nood na nood, situatie na situatie, beleid ik tot behoudenis, bevrijding, genezing of voorziening. Ieder probleem dat we ontmoeten wordt een stimulans om de juiste belijdenis af te leggen, zodat Gods antwoord op het probleem de ruimte krijgt. Hoe vollediger en consequenter ons belijden is, hoe groter de vreugde is die we ervaren door onze redding. En in dit alles moeten we beseffen dat de oplossing in zijn

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Vader, dank u wel dat ik niet hoef te zien op de omstandigheden, maar dat ik bij alle problemen die op mijn pad komen, uw waarheid mag belijden. Wilt u mij helpen om de juiste Bijbelteksten te vinden en ze mij eigen te maken, zodat ik uw waarheid in mijn hart mag meedragen. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
8: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
9: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
13: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
14: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
11: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Herstelteam.
6: Werk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: God Radio staat aan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
10: Holy, holy, holy are you, Lord.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan! Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio, het geluid van hoop.
6: Oh. That's it.

0: kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Weekend Show. We begonnen dit programma met Grace and Max en Silence, gevolgd door de plaat die jullie juist hoorden van Alexander DiSaggio en The Battle Is Won. En dat is natuurlijk een prachtige reminder voor ons allemaal, want ja, soms begint je dag natuurlijk niet met rust, maar ja, met ruis. Gedachten die blijven draaien, je weet het wel, hè. Zorgen over werk, school, thuis of alles wat er in het nieuws gebeurt, you name it. Het kan natuurlijk zoveel zijn waar je zorgen over maakt. Maar stilte betekent dus niet dat God afwezig is. En strijd betekent niet dat je verslagen bent. Dus, dat even in je oren knopend. De Bijbel zegt in Exodus 14, vers 14: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. En dat lijkt op passiviteit, maar dat is het dus niet. Het is vertrouwen. En jij hoeft vandaag niet alles te dragen alsof God niet bestaat. Hij is koning, hij ziet je en hij strijdt voor wie op hem vertrouwen. Dus haal adem. Niet omdat alles makkelijk is, maar omdat de strijd uiteindelijk niet van jou is. Die is van de Heer. En met die woorden heet ik je van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Weekend Show. We zijn bij je tot 6.

0: They're the only scars in heaven, or on the hands that hold you now.
1: Dat waren de Casting Crowns en Scars in Heaven. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat toch best wel een heftige plaat. Het is natuurlijk een geweldig mooie reminder. Dat de mensen die ons voor zijn gegaan, zeg maar. Dat die nu veilig in de handen van God mogen zijn. Dat daar geen littekens meer zijn, dat alles mooi is. Maar ja, je blijft hier wel achter natuurlijk en het gemis blijven staan. Er zijn momenten waarop het leven je herinnert aan wat je gewoon bent kwijtgeraakt. Mensen die je mist. Dingen die anders liepen dan je had gehoopt. En toch zegt Gods woord niet dat verdriet onbelangrijk is. Integendeel, God komt juist dichtbij in het gebroken hart. In Psalm 34 vers 19 staat: de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. En dat is geen mooie tekst voor op een kaartje alleen. Dat is de waarheid voor vandaag. Je hoeft je pijn niet weg te duwen om geloof te hebben. Je mag ermee naar Jezus toe. Want hij is niet alleen groot in kracht. Hij is ook groot in ontferming. En dat vind ik het allermooiste van de God die wij dienen. Dat gezegd hebbende, Love and the Outcome, dat is de plaat die ik nu voor je heb klaarstaan. Dit

The Kingdom hoorde je zojuist op God Radio in de weekendshow met Rescue Me. Ja, dat is eigenlijk de ultieme boodschap die wij natuurlijk als christenen steeds blijven verkondigen. De redding die zo ontzettend belangrijk is. Misschien ken je God vooral uit de verhalen van anderen. Uit liederen, preken, boeken of nou ja, gewoon van vroeger. Hè, van school of van de zondagschool. Ik weet niet waar je allemaal hebt uitgehangen natuurlijk. Maar de God van de Bijbel, dat is dus geen theorie. Hij is een redder. En hij is degene die hoort als mensen roepen. Psalm 50, vers 15 zegt: roep mij aan in de dag van benauwdheid en ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Let erop, God zegt niet dat je eerst alles netjes op orde moet hebben. Hij zegt: roep mij aan. Dus als je dag zwaar is, als thuis ingewikkeld is, als je werkweek, trek dan alles wat je hebt, roep hem aan. Niet vaag, niet religieus, maar echt. De God die redt is nog steeds dezelfde. En dat is een waarheid die mogen we ons altijd ontzettend helder voor ogen houden. It is well.

0: gingen wel echt een stukje terug in de tijd, hoor. Building 429. En dat was een meest. Ja, je staat er gewoon vol verbazing naar te kijken, zeg maar. Ik herinner me nog dat ik deze plaat in 2007, aan het einde van 2007, meegenomen vanuit Amerika. En dat was een hele grote stapel cd's. Dat kostte geen drol daar. En hier in Nederland betaalde je toen toch wel flinke prijzen voor een cd'tje, zeg maar. Dat was in Amerika ongeveer de helft. Dus even lekker winst gepakt, zeg maar. Dat doen we dan, hè. Net zoals we af en toe in Duitsland even lekker gaan tanken, boodschappen doen. Of in België, hè? Ligt eraan waar je woont. Maar goed, dat tezijde. Daarvoor, it is well. En ja, it is well betekent niet dat alles goed voelt. Want soms voelt iets helemaal niet goed. Nee. Soms voelt het gewoon verschrikkelijk. En soms scheelt je gevoel van, ik wil gewoon niet meer. Ik wil opgeven, ik wil gewoon naar bed gaan. En ik wil pas wakker worden als alles voorbij is. Ja, dat zegt je gevoel soms. Maar geloof, kijk dieper dan gevoel. En dat is geen cliché. Nee, dat is gewoon de werkelijkheid. Het zegt, mijn ziel heeft een anker, ook als de storm niet meteen stopt. En Jesaja 26 vers 3 zegt daar iets moois over. Ik pak dat er eventjes bij. Jesaja 26 vers 3 zegt namelijk, het is uw vaste voornemen, dubbele punt, u zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Die is toch prachtig, of niet dan? Volkomen vrede komt niet doordat het nieuws rustiger wordt, je agenda leger wordt of mensen ineens normaal gaan doen. Dat laatste zou overigens wel prettig zijn af en toe. Maar vrede komt doordat je hart op God gericht blijft. En vandaag mag je zeggen, Heer, ik begrijp niet alles. Soms begrijp ik er helemaal niks meer van. Maar ik vertrouw op u. En dat is geen zwakte. Dat is geestelijke stevigheid. Ja, dat voelt misschien niet zo, maar ik denk, ja, dit is wel even goed om het te benoemen. Want ja, geloof is nou eenmaal geen gevoel. Nee, geloof is een keuze, geloof is een werkwoord, enzovoort. En dan kom je dus inderdaad op een positie uit waarin je zegt, misschien samen wel met deze mannen van Mercy Me, make it well.
1: Make it well with my soul. Don't let me face this loneliness alone. Making well with my soul. I need a peace that only heaven knows.

Colton Dixon hoorde je juist op Galt Radio in de weekendshow met The Devil is a Liar. En ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Het enige wat hij doet is leugens influisteren in de hoop dat jij ze gaat geloven en ernaar gaat handelen. Ja, en dat lukt hem heel vaak, helaas. Maar ik hoop bij de meeste van onze luisteraars dat het niet lukt. Daarvoor trouwens Mercy Me en Make It Well. Ja, zoals ik al zei, er zijn stemmen die je naar beneden trekken. Dat probeert de vijand nou eenmaal. Stemmen die zeggen, het wordt niks.

dat is een oud-Nederlands woord. Is, ja, niet een beetje minder verdoemenis. Er is gewoon geen verdoemenis. Geen veroordeling. Niks. Dus als je in Christus Jezus bent, heeft de aanklager niet het laatste woord. De vraag is natuurlijk, ben ik in Christus Jezus? Dat is wel een hele goede vraag. Maar als je dat bent, dan heeft Jezus gewoon het laatste woord. En zijn woord over jou is sterker dan iedere leugen die vandaag jouw weg opkomt. Hoe mooi is dat?

0: hoorde Mandisa met Unfinished. Ja, het is nog niet klaar, zeg maar. Daarvoor Caleb en Kelsey met de But the Word Says. Dat is trouwens een plaatje uit onze gruwelijk grote tipbak van dit moment. Dit is nog steeds de weekendshow en we gaan zo meteen even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. Want ja, het is alweer bijna 4 uur. Tenminste, als je op de vrijdag luistert. Hè? Dat is het moment waarop we deze show eigenlijk gewoon uitzenden. Een herhaling, dat volgt trouwens nog op zaterdag tussen 1 en 4 uur. Dus het kan ook zijn dat je me dan hoort. Maar voor de mensen die dit nog op vrijdag horen, ja, dit is natuurlijk nog een stukje van je werkweek. Ja, dat is nou eenmaal zo. Unfinished. Wat je omstandigheden zeggen, dat kan behoorlijk overtuigend klinken. Je agenda zegt te veel. Je lichaam zegt moe. Je verleden zegt mislukt. Soms, hè? Soms, niet altijd. Mensen zeggen soms ook van alles. En meestal gratis en nog vaker ongevraagd. Maar dan komt Gods woord ertussen. Filippenzen 1 vers 6 zegt: Hij die in u een goed werk begonnen is, hoort u dat? Een goed werk, hè? Die zal dat dus ook voltooien tot op de dag van Christus Jezus. En dat betekent dus dat God nog niet klaar is met je. Je bent niet afgeschreven. Je bent niet je slechtste dag. Je bent niet je laatste fout. En als God begonnen is, dan werkt hij verder. Soms zichtbaar, soms diep van binnen, maar hij laat het werk van zijn handen niet los. En hoe mooi is het om dat te mogen realiseren. Dat je diep van binnen mag weten, ja, God is met mij bezig. En ja, hij is nou eenmaal begonnen. En ja, God die begint niet aan het werken en denkt van, oh, dit is onbegonnen, zeg, ik kap ermee. Nee, wat hij begint, dat maakt hij ook af. En ja, dat gaat soms een beetje door, door wat minder fijne omstandigheden heen. Maar het eindresultaat, lieve mensen, mag er altijd zijn.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak, een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter.
6: Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard.

Wederom een hele goedemiddag en van harte welkom terug in de weekendshow hier op de vrijdagmiddag. Het is zojuist 4 uur geweest en wij zijn er weer helemaal klaar voor. Ja. We begonnen dit uur met John Keat, The New Me. Dat is een tip uit onze hele grote tipbak van dit moment. Gevolgd door een plaatje uit onze hitlijsten, The Light of Ages. En met The Lord My Shepherd. Ja, een hele duidelijke statement, lijkt me zo. Zeg, ja, soms word je wakker en... Ja, het voelt alsof gisteren gewoon met je is weggelopen. Dat gevoel kennen we natuurlijk allemaal wel eens. Dezelfde zorgen, hè, dezelfde gedachten, dezelfde strijd. Ja, het lijkt een never-ending story, hè, laten we het zo maar zeggen. Ik zeg ook bewust, het lijkt zo te zijn, want dat is het natuurlijk niet. Want als je van Christus bent, als je van Jezus bent, dan begint je identiteit niet bij je gevoel van vandaag. Die begint bij wat God over je heeft uitgesproken. In 2 Korinthe 5, vers 17 staat... Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is gewoon voorbij. En zie, alles is nieuw geworden. En dat betekent niet dat alles in één dag makkelijk is... maar het betekent wel dat je niet hoeft te leven... alsof je verleden nog steeds de baas is. Je bent niet je allereerste fout. Je bent niet je angst, je drukte of je oude patroon... Je bent van Christus. En dezelfde Heer die jou nieuw maakt, is ook de herder die jou leidt. Psalm 23 vers 1 zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt, ik hoor je niet, niets. Precies, mij ontbreekt niets. Dus vandaag, volg hem. Niet je paniek, niet je oude stem, volg hem. Gewoon, simpel. Laat het gewoon zitten.

Achtereenvolgens hoorde je de gloednieuwe single van Travis Green, Holy Ghost, gevolgd door Crowder met de Grave Robber. Ja, oh, dat vind ik altijd fijn. Yeah? De Heere Jezus die echt heel bewust, zeg maar, de graven heeft opengebroken. Is neergedaald tot in de hel en gewoon de sleutels van de dood en het dodenrijk gewoon heeft bemachtigd. Hoe vet is dat? Ik bedoel, dat kun je je nauwelijks bevatten. Ik denk pas als we in de hemel zijn, dat je echt een idee begint te krijgen van de omvang van wat daar gebeurd is toen Jezus stierf en nederdaalde ter helle, hè, zoals dat in het oude Nederlands staat. Geweldig. Ja, het christelijk leven is niet bedoeld als overleven op wilskracht. Dat wil ik toch even zeggen. Je kunt jezelf misschien een tijdje bij elkaar rapen, maar echte kracht komt van de Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest die Jezus bijstond toen hij naar de hel ging en de sleutels van het dodenrijk en de dood en van hun afroofde, zeg maar. Hè? Of buit maakte, zo mag ik het beter zeggen. De Heilige Geest is het die overtuigt, die leidt, die troost, die corrigeert en ook die vervult. Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Niet een beetje religieuze motivatie, nee, kracht van boven. En dat is dezelfde God die doden levend maakt. Romeinen 8 vers 11 zegt, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als iets in jou dood lijkt, hoop, geloof, vreugde of verwachting, breng het dan bij God. De grafrover, de grave robber, hè, waar Crowder zojuist over zong, dat is Jezus. Hij roept leven waar jij alleen nog maar steen ziet.

luistert naar de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Waar je zojuist Jamie McDonald hoorde met Left It in the River. En daarvoor die prachtige proclamatie van John Waller met Our God Reigns Here. Prachtige proclamatie. Ja, ik had zei het net ook al. Ik vind het gewoon een leuk lied. Ja. Er zijn plekken in je leven waar je misschien veel te lang andere dingen hebt laten regeren. Angst, boosheid, schaamte, controle, bitterheid. Maar de Bijbel roept ons niet alleen om bemoedigd te worden. De Bijbel roept ons ook op om te breken met wat niet van God is. In Jozua 24 vers 15 staat: maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heer dienen. Dat is een keuze. Niet alleen voor zondag, ook voor je huis, je telefoon, je gesprekken, je geld, je agenda, je reacties. En wat je bij het kruis hebt gebracht, moet je niet weer uit de rivier gaan vissen. Micha 7 vers 19 zegt over God: ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Nou, daar staat een heel groot bordje bij: niet vissen. Even dat voorop gesteld hebben. Laat liggen wat God heeft weggedaan. Als hij vergeeft, hoef jij jezelf niet langer gevangen te houden. Dus wanneer je weet dat je zonden beleden zijn, wanneer je het naar God hebt gebracht, laat het daar. Het is voorbij. Het is over. Dat is nou het mooie wat genade, wat de genade van Jezus Christus voor ons heeft gekocht. Aan dat kruis waar het bloed van Jezus langs dat hout naar beneden liep om voor jou en mijn zonden te betalen.

dat er nog mensen zijn die de plaat van zojuist niet kennen. Nee, The Cast in Crowns en Praise You in This Storm. Met daarvoor Tommy Royal, featuring KB en Glory Down. God prijzen in een storm is geen ontkenning van de storm. Dus die mag je wel even goed onthouden. Het is niet dat je dan alles gaat negeren. Met je handen, je vingers in je oren en hard lalala roept. Nee. Nee, die storm die is gewoon echt. Hè? Ik bedoel, denk eventjes aan die twee. De man die zijn huis bouwde op de rots en de man die zijn huis op het strand bouwde op het zand. Hè? Ja, ik bedoel, twee verschillende situaties. Maar de storm, die was hetzelfde. Die kwam bij allebei. Dus dat even goed onthouden. Nee, dus God prijzen in die storm is geen ontkenning. Het is rebellie tegen wanhoop. Dat is de enige vorm van rebellie waarvan ik zeg van ja, dat is wel gewoon toegestaan, zeg maar. Het is zeggen, deze omstandigheden krijgen niet het recht om mijn aanbidding te stelen. Habakkuk 3 vers 17 en 18 zegt, al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. En al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zal zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is stevige taal. Dat is geen goedkope halleluja omdat alles lekker loopt. Maar aanbidding met modder aan je schoenen en tranen in je ogen. Dus, als je door een storm gaat, prijs hem niet omdat de storm fijn is. Prijs hem omdat hij God is. En omdat hij jouw heil is.

Zo, met deze prachtige muziek vliegt de middag wel lekker voorbij. En dan gaan we heel snel naar die klok van 5 uur toe. Waar het weekend toch echt gaat beginnen, hoor. Ja, achtereenvolgens hoorde je God's Champ en Heaven in My Veins. Gevolgd door Dan Brams. De plaat die je zojuist hoorde met Fly Away. Ja, als je Jezus volgt, dan leef je niet alleen voor wat je hier ziet. Je bent op aarde, maar je burgerschap, dat ligt hoger. En dat maakt je niet zweverig. Als het goed is, maakt het je juist standvastiger. Filippenzen 3 vers 20 zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dat betekent, je hoeft niet opgeslokt te worden door de waan van de dag. Niet door het nieuws en niet door de druk van mensen. Of door de systemen van deze wereld. Je leeft met een andere horizon. Hoe lekker is dat? En Colossenzen 3 vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. En dat is geen vlucht uit de realiteit, dat is dus leren kijken vanuit Gods werkelijkheid. Je voeten op de grond, maar je hart gericht op de hemel.

achtereenvolgens Phoenix Miracle en Desperate, gevolgd door Lauren the Eagle en Look Up Child in de weekendshow op God Radio. Er is een vorm van wanhoop die gevaarlijk is, omdat ze je naar beneden trekt. Maar er is ook een heilige wanhoop. Het moment waarop je eerlijk zegt, Heer, zonder u red ik het niet. Dat is geen zwakte, dat is vaak het begin van doorbraak. In Psalm 121 vers 1 en 2 zegt het, ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hoe bekend is die tekst? Let op, de psalmist kijkt dus niet naar binnen voor kracht. Hij kijkt omhoog, naar de Heere. Dus als je moe bent, kijk omhoog. Als je vast zit, je raadt het al, kijk omhoog. Als je hoofd vol zit met zorgen, kijk omhoog. Je hulp komt niet uit perfecte omstandigheden. Je hulp komt van de Heere, de maker van hemel en aarde. Tot zometeen na het nieuws.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Verkeer, vandaag zeg ik je wederom een hele goede middag en welkom terug in de weekendshow. We zijn zojuist aangevangen met het derde en tevens de laatste uur. Het is 5 uur geweest, dus ik heet jullie van harte welkom in het weekend. Wat een heerlijk gevoel is dat. Even al die druk van de week loslaten en gewoon even lekker van je schouders laten glijden. Soms is dat gewoon even nodig. Even een paar dagen, even helemaal niks.nl. Ja, ik ben benieuwd of die al vast ligt trouwens, dat domein. We openen met Praise Panda en Run To You, gevolgd door Caleb en John met Finished. Ja, en soms is onze eerste reactie op druk, schuld of teleurstelling weglopen. En dat gevoel kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik zeg dit allemaal gewoon omdat ik echt de indruk heb dat er mensen zijn die dit verschrikkelijk nodig hebben om te horen op dit moment. Ik heb geen idee wie je bent, waar je bent, waar je luistert. Hè. Of dat via internet is, ergens op andere plekken van de wereld. Of dat je gewoon live zit mee te luisteren via een gold.radio of DAB+. Maakt allemaal niet uit. Je hoort me en je hoort wat ik aan het zeggen ben. En ik heb het echt op mijn hart om een boodschap mee te geven voor misschien wel voor meerdere mensen vandaag. Hè, die op dit moment op het punt staan zo van... ik zit vast in druk, schuld of teleurstelling. En ik heb de neiging om weg te lopen. Of misschien ben je al weggelopen. Hè, weg van God, weg van stilte, weg van eerlijkheid. Maar de Bijbel roept ons niet op om bij God vandaan te vluchten. En dat, eigenlijk weet je dat diep van binnen natuurlijk ook wel. Het is juist andersom. Ren naar hem toe. In Hebreeën 4 vers 16 staat... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade... opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. En meestal zetten mensen een punt achter deze zin. En dat is niet wat er staat. Ik ga hem nog een keer lezen, maar dan met de volledige zin zoals die hoort te zijn. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Gods timing is alles. Ik bedoel, zijn belofte staat, maar zijn timing is altijd de beste. En zijn timing kan misschien niet nu zijn. Maar zijn timing komt altijd. Want timing betekent niet dat hij je afwijst op het moment dat hij op dit moment je gebed niet heeft gehoord. Die moet je even goed in je oren knopen. En toch is deze tekst heel sterk. Want we hoeven niet kruipend naar de troon van afwijzing, maar we mogen vrijmoedig naar de troon van genade. En waarom kan dat? Omdat Jezus geen half werk heeft gedaan. Aan het kruis riep hij in Johannes 19 vers 30... Het is volbracht. Het is volbracht. Dat betekent, jouw redding rust niet op jouw perfectie, op jouw perfecte prestatie, maar op zijn volbrachte werk. Dus vandaag zeg ik tegen je, ren niet weg. Ren naar hem. En als je al weg bent gerend, ren terug naar hem. Want wat Jezus heeft volbracht, is sterker

checking in. Persoonlijk vind ik dit een hele heftige plaat voor King & Country featuring Lee Brice en Checking In. Heftig in de zin van dat hij behoorlijk binnen kan komen. Dit is namelijk een plaat die gaat over een vader die regelmatig naar zijn zoon belt en even wil kijken hoe gaat het met je jongen. En ja, de zoon heeft het altijd druk. Dat komt eigenlijk ook, trouwens ook uit de film, hè, over de twee broers van King & Country. En dan opeens gaat die vader die overlijdt dan. En dan is dat er niet meer. En dat gaat dan, bij veel mensen gaat dat dan knagen. Had ik maar dit, had ik maar dat, had ik maar dit gezegd of dat gedaan. Had ik zijn telefoontje maar beantwoord. Al dat soort dingen gaan door je hoofd heen wanneer iemand die je zo dierbaar is opeens ontvalt. En ja, goed, ook ik heb dat helaas mee moeten maken in 2007, toen mijn eigen vader overleed. Dus ik ken die gevoelens. Hè? Er zijn van die dagen waarop je hoofd vol zit met zorgen over morgen, over geld, over mensen van wie je houdt, over iemand die je mist. Een checking in raakt aan dat diepe menselijke verlangen. Iemand die even vraagt hoe het met je gaat, juist als gemis of afstand voelbaar wordt. Echt voelbaar, diep van binnen. Maar luister, God checkt niet af en toe in. Hij is nabij. Jezus zegt in Matteüs 6, vers 26, kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? En dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. Het betekent dat je vader groter is dan je zorgen. En in Psalm 34, vers 19 staat, de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. Dus als je iemand mist, als je je alleen voelt, als je niet weet of het allemaal wel goed komt, weet dan dit, God is niet ver weg. Hij is nabij. En bij hem is je leven niet vergeten. I see.

twee pareltjes achter elkaar. Jeff Dio, Moving Mountains en Megan Woods, de plaat die je zojuist hoorde met I Believe You. Iedereen kent bergen. Bergen van angst, bergen van schaamte, bergen van onmogelijkheid. Bergen die al zo lang in de weg staan, dat je bijna bent gaan denken, dit hoort blijkbaar bij mijn leven. Maar Jezus zegt in Marcus 11 vers 22 en 23... heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dat is geen magische formule, dat is geloof dat zich vastgrijpt aan God zelf. En sommige sprekers hier in Nederland zeggen dat Nederland al een heel gelovig land moet zijn geweest in het verleden, omdat er geen berg meer over is. Ja, nou, amen zeg ik daarop. En laat dat maar weer gebeuren. Soms begint doorbraak niet met een groot gevoel, maar met één eerlijke keuze. Heer, ik geloof u. Niet mijn angst, niet mijn verleden, niet wat de omstandigheden schreeuwen, u. Nummerie 23 vers 19 zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Als God gesproken heeft, is zijn woord betrouwbaarder dan jouw stemming. Als Jezus ja zegt, kan niemand nee zeggen. Dus, de eindconclusie is, geloof hem.

De David Crowder Band hoorde je zojuist in de weekendshow op Gals Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Met zijn prachtige plaatje. I saw the light. Ik heb het licht gezien. Ja, er komt een moment waarop je moet kiezen. Dat is gewoon niet anders. Niet alleen tussen goed en fout op papier, maar tussen licht en duisternis in je dagelijkse leven. Wat voed je? Waar kijk je naar? Waar geef je ruimte aan? Welke stem laat je regeren? Jezus zegt in Johannes 8, vers 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Let op, Jezus zegt niet alleen dat hij licht geeft, hij zegt ik ben het licht. Dus licht vinden begint niet bij jezelf verbeteren, het begint bij hem volgen. In 1 Johannes 1, vers 7 staat, maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus kies het licht. Niet morgen pas. Niet als je alles op orde hebt. Vandaag. Stap uit de schaduw. Jezus is niet gekomen om je te vernederen, maar om je vrij te maken.

Jordan Verlies hoorde je zojuist Next to Me op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Ja, en soms moet je ziel weer even terug naar haar plek of naar zijn plek. Niet naast je ego, niet naast je agenda, niet naast de druk om alles zelf te regelen, maar naast God. Jordan Verlies, Next to Me draait sterk om teruggeroepen te worden naar waar je thuis hoort. Dicht bij God. In plaats van gevangen in je eigen plannen en controle. En die houding past prachtig bij aanbidding. Alles weer terugbrengen onder dat ene woord. Halleluja. Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is eenvoudig, maar niet oppervlakkig. Naderen betekent stoppen met wegrennen. Stoppen met uitstellen. Stoppen met doen alsof je zonder hem wel overeind blijft. En Psalm 73 vers 28 zegt, maar wat mij betreft, het is goed voor mij dicht bij God te zijn. Dat is geen geheim. Niet populairder worden, niet drukker worden, niet alles onder controle krijgen. Het is dicht bij God zijn.

En zo zijn we alweer bijna aan het einde van het programma gekomen. De weekendshow op Galt Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Ja, Psalm 139, ja, dat wil ik je toch nog even meegeven. Dat is zo krachtig, hè, omdat het ons eraan herinnert dat God ons niet alleen oppervlakkig kent. Hij kent ons volledig. Niet alleen je nette buitenkant, ook je gedachten, je motieven, je angsten, je verborgen strijd. Psalm 139 vers 1 en 2 zegt: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. En dat kan confronterend zijn, maar voor wie zich aan God overgeeft is het ook diep veilig. Je hoeft voor hem geen toneel te spelen. Hij ziet je toch al. En dan komt de overwinning van Christus erbij. Johannes 16 vers 33 zegt: Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, dat klopt. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Niet, jij moet de wereld even overwinnen op karakter, nee. Jezus heeft overwonnen. En jij mag in zijn overwinning staan. Dus, als afsluiting van dit programma, en voordat ik je een heel fijn en gezegend weekend wens, vertel ik je, laat God je hart onderzoeken. Laat hem reinigen wat niet klopt. En houd moed. Christus, Jezus, is overwinnaar. Een heel fijn weekend, een gezegend weekend en tot volgende week. Hey,

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: When Jesus is coming back, what it means to me is that the world is going to be a better place.
1: Life can be hard, and it's nice to know that he will be coming back for us.
2: There will be peace and no more fighting.
3: No pain, no sorrow, just witnessing his glory.
4: This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button.
5: And Lord knows that we could use some healing right now.
6: He's going to come and make everything better.
7: Because there will be no more hate in this world.
8: Everyone's just going to rejoice in joy.
3: I cannot wait until that day. What a glorious day that will be.
9: All I know is that when Jesus comes back, I am running into his arms and I am never letting go.
10: Celebrate. Jesus is coming back.
11: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
12: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in hem.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel vandaag.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit is God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Party Particle.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.
3: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van

0: aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In Psalm 34 dankt David God dat hij hem heeft gered uit de handen van de Filistijnse koning. In vers 23 zingt hij dan: De Heer redt het leven van zijn dienaren. En hier komt hij: nooit zal boeten wie schuilt bij hem. We werken onszelf allemaal wel eens in de nesten. Wie schuld heeft, moet boeten, vinden we. Misschien denk jij ook dat je eerst boete moet doen voordat je vergeving van God kunt ontvangen. Het evangelie van genade leert echter dat jij niet hoeft te boeten voor je zonde, omdat Jezus jouw zonde en het oordeel van God over jouw zonde op zich heeft genomen, zodat jij vrijgesproken kunt worden. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 9 dit: Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. En in Romeinen 8 vers 1 schrijft hij: Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een waarheid. Het feit dat God jou in Christus goedgekeurd en aanvaard heeft, is onveranderlijk. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen. En je hoeft je niet meer te laten veroordelen. Omdat het oordeel van God over de zonde op Jezus terecht is gekomen. Jij bent vrij. Volkomen vrij om God te dienen. Daarom roept Paulus het uit in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie zal ons veroordelen? Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Er is geen moment, er is geen situatie, geen plaats waar God niet voor jou is. Trek je boetekleed uit en trek de mantel van gerechtigheid aan door te gaan staan in je nieuwe identiteit in Christus.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape.

0: die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akp.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Nein! Now I know what Samson felt.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt?

0: leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.